0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Oh
0: yeah. Info en hits. Ook in de zomer.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen- en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen. Al dus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: I'm living, so we turn it up. Yeah, we turn it up.
1: Jij geniet en wij zorgen voor een nog bredere glimlach op je gezicht. Ook in de zomer.

0: B.
1: Het is zomer in de Langstraat. En wij zorgen voor verkoeling.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. 12 doden in Algerije door aanhoudende natuurbranden. In 3 verschillende kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers liepen 54 mensen brandwonden op. 6 van hen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. De Algerijnse Nationale Hulpdienst heeft inmiddels ruim 150 branden in kaart gebracht. In de bos- en heuvelrijke kustprovincie Béjaïa woeden er 36. De helft is inmiddels onder controle. Een caféruzie in de stad Caen in Normandië is uitgelopen op een tragedie. Een van de betrokkenen verliet de kroeg, stapte in zijn auto en reed in op een bushalte waar mensen stonden te wachten. Er vielen 1 dode en zeker 8 gewonden. De automobilist is daarna aangehouden. Gisteravond laat zou een vechtpartij zijn uitgebroken in een café in de historische havenstad in het noordwesten van Frankrijk. Wat de aanleiding is geweest voor de ruzie wordt verder onderzocht. Bijna 113.000 inwoners van stadsdeel Amsterdam-Noord zonder eigen vervoer zijn op 9 september bijna van de buitenwereld afgesloten. Tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer worden nu ook de veerponten uit de vaart genomen. Het stadsdeel Noord wordt dan vrijwel onbereikbaar. Dagelijks nemen zo'n 70.000 fietsers de ponten over het IJ naar school of werk. Op 9 september rijden tijdens de staking 24 uur lang in heel Nederland geen bussen, trams, metro's en treinen. De VS trekken $500.000 uit voor noodhulp na de verwoestende overstromingen in Nepal. Washington stuurt ook een adviseur naar het gebied die veel weet van rampenbestrijding. De Amerikanen betuigen hun diepste medeleven aan de families en dierbaren van mensen die het leven lieten in het Nepalese district Rasuwa. Nepal werd gisteren getroffen door grote overstromingen. Bijna 160 mensen kwamen om het leven. Vele honderden worden er nog vermist. Het weer, eerst af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radio nieuws.

dat maakt het niet zoveel uit, hè, hoe je submarine eruit ziet. Hè, want je zit toch onder water, dus al is die roze, of groen, of geel, of oranje, of blauw. Ja, maakt niet uit. Je ziet het toch niet, hè? Nee, het gaat allemaal op sonar, hè. Dus ja, onder water maakt het niet uit hoe een onderzeeër eruit ziet, hè, wat voor kleur die heeft, hè. Ja, boven water natuurlijk wel, hè. Dan hebben we de bekende kleur groen, hè. Ja, of andere kleuren die het leger gebruikte. De Beatles, Yellow Submarine. 1966 was het een nummer 1 notering in Europa. En het bleef toen 6 weken staan in de hoogste regionen van de hitparade. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. We zijn 27-8. Ja, een crimineel die al 4 keer met succes uit de gevangenis wist te ontsnappen, is weer tegen de lamp gelopen in Spanje. De politie kwam op het spoor in de provincie Tarragona en wist hem afgelopen vrijdag aan te houden. Hij had vervalste identiteitspapieren, maar ja, hij was herkenbaar. Hij had opvallende tatoeages en een litteken op zijn wang. Ja, de man is in Albanië geboren en in de loop der jaren is hij bekend komen te staan als de meeste ontsnapper. Hij had zich uit 4 verschillende Europese gevangenissen wist te bevrijden. Ja, dus gewoon weg te lopen. En 3 keer lukte hem dat in Italië en 1 keer in België. En sinds zijn ontsnapping in december 2025 uit een gevangenis in Rome was hij nog steeds niet gevonden. Ja, in 2009, op 25-jarige leeftijd, toen begon het al. Toen wist hij voor het eerst op vrije voeten te komen na zijn veroordeling voor een gewapende overval. En 2 maanden na zijn ontsnapping uit de gevangenis van Temi zat hij weer vast. Dit keer in Parma. En na 4 jaar wist hij weer met geknoopte lakens de gevangenis uit te komen. Ja, nou ja, in elk geval deze man die ontsnapt constant. Ja, en vanwege de nog uitstaande gevangenisstraffen wacht Thomas nu een enkeltje terug naar Italië. En tot die papieren daarvoor in orde zijn, zit hij vast in Tarragona. Nou, ik zou maar oppassen, want het is een meester ontsnappen. En voor je het weet is hij weg. Ja, ik vind het toch wel knap, hoor. Hè? Om uit zo'n gevangenis te ontsnappen. En ook nog lekker op de ouderwetse manier, hè. Gewoon met lakens die je dan aan elkaar bindt, hè. Oké, we zijn los. Ik zou zeggen, glas erop.

0: voor de wekker wakker. Het is maar wie de dag,
1: to the angels, drawing circles in the clouds.

Een van die grote foute zomerrits van Wigwield. Een Saturday Night. Nou, tijdens de foute parties komen ze nog wel eens voorbij, hè, deze bekende anekdotes, deze bekende liedjes. Hè? Ja. Goed, voor de weken wakker. Ja, even kijken naar het nieuws. Ja, reddingswerkers in Nepal die zoeken al de hele tijd in het puin. Nadat het land afgelopen woensdag werd opgeschrikt door een enorme overstroming die ruim 150 doden heeft geëist. 466 buitenlanders zijn volgens de politie in Nepal vermist. Ja, India die heeft ook noodhulp gestuurd voor de getroffen regio's. Dus de grote vraag is eventjes wanneer het allemaal op gang gaat komen. Ja, bij de buitenlandse vermisten zou het gaan om ruim 100 mensen uit India als Nepal. 54 Amerikanen worden vermist en 33 Britten. En volgens het bureau in Nepal voor toerisme zijn er ook 24 Canadezen weg. Ja, ja, het is een waterramp die daar heeft plaatsgevonden. Ja. Nog even ander nieuws van vandaag, in het verleden misschien wel, of in het heden. Nou ja, het is echt zo. Mona Keizer die werkt aan een sociaal-conservatieve beweging, maar is volgens de oud-staatssecretaris nog te vroeg om te spreken van een politieke partij. Dat heeft ze in een interview gezegd in de krant. In de afgelopen weken hebben bronnen gemeld van diverse media dat Keizer werkt aan een nieuwe politieke partij. Ja, in de afgelopen week melden bronnen dit. De naam van de politieke partij heeft een werknaam, Project 2029. Ja, in het gesprek zegt ze, Mona Keizer, dat de naam is van de beweging. De stap naar een politieke partij vereist veel geld. Vandaar dat Mona Keizer naast leden voor haar beweging ook op zoek is naar donateurs. Ook zegt ze dat ze deskundigen aan de organisatie wil gaan binden. Dus binnenkort weer een nieuwe politieke partij erbij. Nog eventjes de files. Het is druk op diverse plekken in de Lage Landen. A27 richting Gorinchem bij Werkendam. Daar is het aansluiten geblazen. Ook bij Papendrecht, de N3, het centrum. Daar wordt aan de weg gewerkt. En verder de N31 Harlingen-Afsluitdijk. Bij de verbindingsweg is de boel afgesloten. Onder Hogeveen is het ook dicht. 29 augustus is daar het werk afgerond. En hoopt men weer opnieuw de weg open te stellen. En de N50 Zwolle-Emmeloord. Daar wordt ook aan de weg gewerkt. Dus het ook aansluiten. En Middelburg-Brouwersdam. Daar bij Seeroskerk en Schouwen-Duiveland. Daar is het ook een klein beetje druk op de weg. Dus, en als laatste kun je ook nog bij Burg-Haamstede rekening houden met een beetje vertragingen. Ja, gisteren hoorde ik trouwens een spannend bericht. Wat vond ik wel heel interessant. Ik heb het trouwens nergens teruggevonden, maar ik wil toch even melden. Ik had namelijk een gerucht gehoord dat Dolly Parton, zeg maar in haar Dollywood, hè, een speciaal pretpark in Amerika van Dolly Parton, heeft ze in een kluis nieuwe opnames neergelegd. En deze nieuwe opnames die komen dan over 20 jaar vrij. Dus over 20 jaar wordt die tijdscapsule opengemaakt. En dan hebben we dus zeg maar weer nieuw werk van Dolly Parton. Ja, ze heeft deze tijdcapsule neergelegd en gesloten. Zo schijnt, volgens de laatste geruchten. En over 20 jaar zou ze dus 100 jaar worden. Hè?

Uit de jaren 80 zweven die lekkere fiedeltjes. Ja, La Bamba, Los Lobos aan het eind. Gypsy Kings. Ja. Voor de Wekker Wakker, donderdag 27 augustus. We kijken even naar het nieuws van vandaag. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is ook 80 jaar geworden. Curry werd bekend door zijn rollen in onder meer The It en de Rocky Horror Picture Show. Ja, hij had een tijdje gezondheidsproblemen. Is afgelopen dinsdagavond thuis overleden. Ja, politiebronnen melden dat aan TMZ. De politie dinsdag om 11:45 naar zijn huis in L.A. was gekomen. De doodsoorzaak die moet nog worden vastgesteld. Maar er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf. Ja, de film- en tv-acteur Tim Curry was vooral bekend van zijn rol als Dr. Frank N. Furder in de Rocky Horror Picture Show. En zijn gezicht werd door velen onvergetelijk door zijn vertoning van clown Pennywise in de tv-serie van Stephen King's thriller The It. Ja, de Brit speelde verder nog in veel meer films. Onder andere The Muppet Treasure Island. En ook Home Alone 2, hè, had hij een rol. Hè? Ja, maar hij is niet meer. Hè. Tim Curry is overleden. En de coalitiepartijen D66 en CDA die vinden dat de linkse oppositiepartijen PRO meer kans moeten krijgen in de onderhandelingen over de begroting. De partijen komen met deze wens tegenover de coalitiegenoot VVD te staan. Ja, die partij die wil juist geen voorkeur voor links. Daarnaast is de VVD ook bang dat de partij de goede verhoudingen met rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP gaat verpesten. Ja. Goed, nog even terug in het verleden. Want er zijn nogal wat berichten, zeg maar, die opvallend zijn. Wat dacht je bijvoorbeeld van het volgende? In Londen worden de boeken van John Milton verbrand in 1660. Aanleiding zijn de aanvallen van de schrijver op koning Charles II. En voor het eerst wordt er een oliebron aangeboord in Pennsylvania. Dat gebeurde in 1857. De bron zou korte tijd later commercieel in gebruik genomen worden. En de eerste ballon die gevuld is met waterstof, die maakt een vluchtje. En dat gebeurt in 1783 op deze dag. De onbemande ballon stijgt tot een hoogte van 900 meter.

0: Goedemorgen, Erik van Vliet.
1: Mevrouw Stoffels van Haafden heeft voor de televisie verklaard dat niemand op eigen houtje cadeautjes aan u mocht geven. Zij namelijk dat niemand gediend zou zijn van een goed bedoelde stroom zoutvaatjes, asbakken en jamlepels. Dat lijkt me toch een verkeerde opvatting, want ik vind dat je niemand de vreugde mag opnemen om bij de 3000ste jamlepel eindelijk eens één keer van harte en terecht te kunnen uitroepen van hé, dat was nou niet nodig geweest. Ja. Ja. En toen las ik gelukkig in de krant dat u geen overjas had. Uw secretaris heeft dat aan de Nederlandse pers doorgegeven. U had er geen, of althans u wilde niet dragen. En ik geloof toch dat het een onderschatting is van de waarde van een overjas, juist in uw positie. Kijk, want het geeft alles wat u doet ineens veel meer relief. En bovendien, u zou er ook op kunnen zitten. Met z'n tweeën, als u bijvoorbeeld moet wachten ergens. Dan trekt het niet zo koud op, hè? Ja. Ja. Tja. Nou, hebt u inmiddels een overjas gekocht, of u had er toch een, maar waarschijnlijk is dat de verkeerde. U moet namelijk een typisch Hollandse overjas hebben. En een Hollandse overjas heeft een aantal zeer opvallende kenmerken. Het meest opvallend van een Hollandse overjas is, hij mag niet te opvallend zijn. Je mag bij ons nooit een jas dragen van, hey, kijk hem eens van een jas. Kan bij ons niet, daarom moet hij verdekt van kleur zijn. Het is ook een demi-saison. Het hele jaar hebben wij demi-saison, dus dat komt dan ook daardoor. Verder, hij moet zo sterk zijn dat als vader hem na 20 jaar afdankt, dat de kinderen dan altijd nog behoorlijke kampeerbroekjes uit overhouden. Ja. Nou mag u deze jas hebben. Ja. Maar voor ik u hem geef, wil ik u toch nog wijzen op een paar kenmerken van deze jas. De mouwen, daar kunt u in geval van nood de handen uitsteken. De aap kan er niet uitkomen. Is er nog meer van te vertellen? Oh ja, de kraag. Zit nog geen stuk in. Ja, u begrijpt het misschien niet allemaal. Maar dat kan uw aanstaande u dan misschien straks uitleggen tijdens de rijtour of zo. Ja. Goed, er zit ook nog een knoopsgat in voor een bloem. Een anjer of zo. Ja. U mag hem ruilen. Hij is gekocht bij een van de oudste Haagse herenmodezaken. Ze weten dat u komt. Maar als u gaat, dan niet op zaterdagmiddag, want dan is het zo druk. En als u gaat, dan noemt u mijn naam maar, zeg maar, dat ik u gestuurd heb. Dan wordt u eerder geholpen. Ja. Nou, dat mag u hebben. En dan heb ik ook voor de bruid nog iets. Want door al dat gedoe dan met die kranten is het er misschien niet van gekomen dat u dan toch nog een jamlepel, een asbakje en een zoutvaatje krijgt.
2: Ja. Zorg voor een glimlach op je gezicht. Erik van Vliet.
3: Wakker voor de wekker met Erik van Vliet.

York City. Like a G and DJ Shren. En de holiday web. Al zit de vakantie er overal al zo'n klein beetje op, hè? Ja, het is overal gebeurd, hè? We moeten allemaal weer Schengen de gang, hè? Zoals dat zo mooi heet, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Even het weerbericht. Nou ja, vandaag en morgen dan neemt de kans op stevige onweersbuien toe. Met waarschijnlijk ook wateroverlast. Grote hagelstenen en zware windstoten worden er verwacht. Ja, de temperatuur loopt vandaag wel op naar 27 tot 29 graden. En lokaal kan zelfs 30 graden aangetikt worden. Vooral de oostgrens met Duitsland en ook Zeeuws-Vlaanderen. Ja, we hebben te maken met een zuidelijke stroming. De komende dagen wordt er ook warmere lucht aangevoerd. En ja, het is wat dat betreft toch even oppassen geblazen. Vooral die grote hagelstenen. Hè? Ja, de exacte koers en trekrichting van de onweersbuien zijn nog niet helemaal zeker. Wel kunnen er stevige buien ontstaan vandaag als vanavond nog voldoende energie aanwezig is. En ook een buienlijn ontstaat, is vooral de wind een aandachtspunt. Ook morgen verloopt onstabiel. De timing van de eventuele onweersbuien lijkt vrijdag wat gunstiger voor het ontstaan van goed georganiseerde onweersbuien. Vooral vrijdagmiddag. Morgenmiddag moet er rekening worden gehouden met onstuimig weer. Hè? Ja, vandaag in elk geval zonnig weer. Temperaturen dus oplopend naar 26 graden in het westen tot 30 graden in het oosten. Ja, in de loop van de middag wordt het ook broeierig. Vanavond dan trekken er ook felle onweersbuien over. En daarbij is ook kans op veel regen en hagel. Ja, morgen dan wordt het minder warm dan vandaag. 21 tot 23 graden. Dus dan gaat het alweer een stukje omlaag. En dan is het weer een klein beetje rustig aandoen. Hè? Ja. Maar goed, ja, we hebben ook mooi weer gehad. Hè? Ja, echt mooi weer. Hè? Temperaturen van 30 graden. Ja, een tijdje zelfs 37 graden. Toen was het echt warm. 39 graden hebben we zelfs een keer aangetikt. Dus nee, wat de zomer betreft mogen we niet klagen. Hè? Nee. Goed, voor de wekker wakker. We zijn er elke werkdag, hè. Dit zijn de Guns and the Roses. And knock, knock, knocking on heaven's door.

0: Betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. 12 doden in Algerije door aanhoudende natuurbranden. In 3 verschillende kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers liepen 54 mensen brandwonden op. 6 van hen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. De Algerijnse Nationale Hulpdienst heeft inmiddels ruim 150 branden in kaart gebracht. In de bos- en heuvelrijke kustprovincie Bejaïa woeden er 36. De helft is inmiddels onder controle. Een caféruzie in de stad Caen in Normandië is uitgelopen op een tragedie. Een van de betrokkenen verliet de kroeg, stapte in zijn auto en reed in op een bushalte waar mensen stonden te wachten. Er vielen 1 dode en zeker 8 gewonden. De automobilist is daarna aangehouden. Gisteravond laat zou een vechtpartij zijn uitgebroken in een café in de historische havenstad in het noordwesten van Frankrijk. Wat de aanleiding is geweest voor de ruzie wordt verder onderzocht. Bijna 113.000 inwoners van stadsdeel Amsterdam-Noord zonder eigen vervoer zijn op 9 september bijna van de buitenwereld afgesloten. Tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer worden nu ook de veerponten uit de vaart genomen. Het stadsdeel Noord wordt dan vrijwel onbereikbaar. Dagelijks nemen zo'n 70.000 fietsers de ponten over het IJ naar school of werk. Op 9 september rijden tijdens de staking 24 uur lang in heel Nederland geen bussen, trams, metro's en treinen. De VS trekken $500.000 uit voor noodhulp na de verwoestende overstromingen in Nepal. Washington stuurt ook een adviseur naar het gebied die veel weet van rampenbestrijding. De Amerikanen betuigen hun diepste medeleven aan de families en dierbaren van mensen die het leven lieten in het Nepalese district Rasuwa. Nepal werd gisteren getroffen door grote overstromingen. Er zijn inmiddels 165 dodelijke slachtoffers geteld. Zeker 550 mensen worden nog vermist. Het weer, eerst af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Heerlijk is dat, hè? Uit Canada. Wereldberoemd is ze als harpeniste en pianiste. Ze staat bekend om haar eclectische Keltische wereldmuziek. Loepzuiver sopraanstemmetje. Ja, wereldwijd heeft ze al 16 miljoen albums verkocht, hè? Dus als je zegt van wat voor artiest is dat? Nou, ze heeft haar pijlen inmiddels al wel verdiend, hè? Ja. Goedemorgen voor de Wekker Wakkere tweede uur van dit ochtendradioprogramma op Langstraat FM. We zijn er weer tot 9 uur sowieso, hè? Ja, even kijken naar het nieuws vandaag. Ja, Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel dat volgens het kabinet en de sociale partners eerlijker is, maar op het verkeerde moment van baan en pensioenfonds wisselen, dat kan duizenden euro's aan compensatie mislopen. Ja, tienduizenden mensen die lopen dat risico. Dus je moet eigenlijk op dit moment even niet overstappen van baan en ook niet van pensioenstelsel wisselen, want het is financieel ongunstig. En bij vrouwen die door moord of doodslag om het leven komen, is de ex-partner in de helft van de gevallen de verdachte of de dader. Ja, de vrouwen tussen de 20 en de 60 jaar ligt dat percentage met 63% nog een stuk hoger. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over de jaren 2021 tot en met 2025. Ja, al 15 jaar is bij de helft van de omgebrachte vrouwen een voormalige partner de verdachte of de dader. Ja, zo blijkt volgens de laatste berichten. In veel andere gevallen zijn vrouwelijke slachtoffers door een familielid 18% of een kennis gedood. En bij 9% van de vrouwen ging het om een voor het slachtoffer onbekende dader. Ja, dat zijn cijfers die bekend zijn geworden bij het CBS. Ja, de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug, de kustgebieden en het uiterste zuiden van Zuid-Limburg zijn de natste gebieden van Nederland. Hier valt rond de 900 mm regen per jaar. Dat betekent dat er per vierkante meter 900 liter water valt, verspreid over een jaar. Dat is een klimaatgemiddelde. Dat houdt ingemiddeld over een periode van ongeveer 30 jaar. Ja, de Veluwe is het natste gebied van Nederland. Hier valt ongeveer 950 mm per jaar. Dat komt omdat het hier relatief hoog is, waardoor er dus meer regen valt. Ja, vandaag is de eerste zitting tegen twee vrouwen die verdacht worden van zeer ernstige kindermishandeling in het Stadskanaal. En ook voetbal. Ajax en FC Twente proberen zich te kwalificeren voor de Conference League. Ja, het weer. Het is overwegend droog weer vandaag. Het wordt ook warm. Het wordt warm. 26 tot 30 graden. Vanmiddag hebben we ook wat bewolking. En vanavond is er uitgebreide kans op regen en onweer.
1: Erik op donderdag.
0: Hi. Goedemorgen.
2: De Back-to-Back Classic.

Jennifer Lima, onthoud die naam. Joh, de Double Company bij Voor de Wekker Wakker. Ja, nou nog niet zo'n bekend liedje. Ook niet zo'n bekende dame nog. Echt super bekend. In elk geval niet wereldwijd. Maar dat gaat binnenkort veranderen. Dat kan ik je wel vertellen. Goed, even kijken naar het verleden vandaag. Op deze dag in 1883 het eiland Krakatau. Ten westen van Java ligt dat. Die ontploft. De explosie van het eiland, dat eigenlijk één grote vulkaan was, had een kracht van 1300 megaton. Ja, Krakatau is in één keer van de aarde verwijderd. En op deze dag in 1889 wordt er een belangrijk patent aangevraagd op de metalen klarinet. Nog steeds is het bedrijf Con een van de meest bekende makers van de muziekinstrumenten. Want Charles G. Con die heeft hem dus gepatenteerd in 1889. Vooral de klarinetten zijn nog steeds erg geliefd. En na een van de kortste oorlogen uit de geschiedenis nemen de Britten de macht over op Zanzibar. De strijd om het eiland duurt 38 minuten op deze dag in 1896. Dus het was zo klaar. Een oorlog van 8:55 begon die 's ochtends. En om 9:50 was die afgelopen. Ja, een hele korte oorlog. Hadden we die nog maar, hè? Die korte oorlogen. Hup, hebben we het gehad. Ja, zoals je soms ziet, tegenwoordig, jaren lang wordt er oorlog gevoerd. Al ben ik helemaal tegen oorlog natuurlijk. Maar ja, als het dan toch moet, dan doen we maar in een half uurtje. En in Glasgow, daar breekt een pestepidemie uit. Dat gebeurde in 1900. En Nederland heeft te maken met een hele zware storm in 1912. Windsnelheden tot 97 kilometer per uur. Het is tot nu toe de enige zware storm in augustus die in Nederland is geregistreerd. Ja, ook nog even nieuws van vandaag wat betreft het weer. Ja, augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker. De zomer van dit jaar is in Nederland de warmste zomer sinds het begin van de metingen geweest in 1901. Ja, dat valt op te maken uit de temperatuurgegevens van het KNMI. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden. En het vorige record stond op 18,9. Met bijna een halve graad is de boel verbroken. Ja, deze zomer die gooit dus hoge ogen. Maar komt bepaald niet onverwacht. Al maanden gaat het over de extreme temperaturen in het zuiden en in het westen van Europa. Ja, in juni werd het al aangekondigd dat er code rood zou komen vanwege de extreme hitte. En ook in de maanden sindsdien ging de regio van hittegolf naar hittegolf. Ja, vandaag wordt het dus ook weer warm, hè? We hebben het gezien, hè? Of we hebben het gehoord misschien wel. Het eerste uur hadden we er al melding van gemaakt. Het wordt vandaag warm, warm en nog eens warm. Temperaturen tot 30 graden in de Langstraat, hè? Dus het wordt weer zweten geblazen. En dit zijn Jan en Zwaan. Kom.

0: Erik op donderdag.
1: Hoi. Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. De Kaatsheuvelse computerwinkel CompuPower stopt ermee. Dat heeft de eigenaar bekendgemaakt. 26 jaar lang was het bedrijf actief met de verkoop van onder andere software. De winkel sluit woensdag 30 september definitief. CompuPower heeft wel al een opvolger gevonden die de werkzaamheden gedeeltelijk door gaat zetten. Het college van Heusden wil de startersleningen terugbrengen. Het college is van plan om de raad opnieuw een voorstel te doen om 8 ton beschikbaar te stellen voor dit plan. Met deze lening wil het college jonge starters uit de gemeente te hulp schieten bij de aankoop van hun eerste koopwoning. Op 22 september wordt het voorstel van het college besproken. Maarten van der Weijden heeft met zijn 22 stedentocht meer dan 700.000 euro opgehaald voor het Prinses Maxima Centrum. De zwemmer moest zijn tocht bij Waalwijk staken omdat hij te ziek was om verder te zwemmen. De teller van de donaties bleef echter openstaan, waardoor Van der Weijden alsnog een mooi bedrag kon schenken voor onderzoek naar kinderkanker. Zwembad Die Haaikraven in Vlijmen gaat het 50-jarig jubileum vieren met een feestweek vol activiteiten. De feestweek is van 21 september tot en met 27 september. Er zijn schuimparties, spelletjes en een afsluitend feest op de zondag. In de 50 jaar dat het zwembad bestaat hebben 17.500 kinderen hun A-diploma gehaald. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

Katrina en de Waves en Walking on Sunshine uit 1985. Gigantisch wereldwijd succes, hè? Ja. In 1983 kwam er al een eerdere en ruwere versie uit. En die zorgde al voor het onruring in de hitwereld. En de gestaalde versie uit 1985, dat was de grote doorbraak, hè? Met Walking on Sunshine. Ja, in Nederland en in België de hoogste positie. Internationaal werd het ook een top 10 hit. En het Verenigd Koninkrijk noteerde nummer 8. De VS zelfs nummer 9. En Canada, waar het zelfs de derde positie behaalde, hè? Van Katrina and the Waves en Walking on a Sunshine. Goed, voor de wekker wakker. We kijken even naar het nieuws vandaag. Ja, in Groningen, in de rechtbank, staan twee vrouwen terecht voor kindermishandeling in het Stadskanaal. Justitie die verdenkt hen onder meer van poging tot doodslag van een 6-jarig meisje en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Het is vandaag de eerste inleidende zitting in de zaak. De streamingdienst Netflix publiceert nieuwe beelden van de aankomende game Grand Theft Auto 6. De release is wat uitgesteld. Volgens de maker is dat om te zorgen dat de kwaliteit is gegarandeerd. Ja, hoe nieuw de beelden zullen zijn is nog maar de vraag. Door wat hacks zijn in de afgelopen dagen al veel beelden naar buiten gekomen. Ook voetbal vandaag. FC Twente en Ajax komen in actie in de play-offs van de Conference League. FC Twente speelt om 6 uur in Azerbeidzjan tegen FC Guarabak. Zegt het goed? Ja, hè? En Ajax speelt om 8 uur tegen het Zwitserse FC Sion. Ja, beide wedstrijden zijn natuurlijk weer via de bekende apps te volgen. Ook is er hockey. De Nederlandse hockeysters staan op het WK Hockey in de halve finale tegenover België. De uitwedstrijd, begint om 6 uur. En is ook natuurlijk weer te zien via de bekende sportapps. Dus mocht je van hockey houden, kun je vandaag in elk geval ook weer een beetje lol op, hè? Ja. En dit is Johnny Nash van lang geleden.

Autowasserij Blues van Cornelis Vreeswijk. Ja, hij zingt wel Nederlands, maar hij is wezenloos populair. Onder andere is hij begraven, niet in Nederland, maar in Stockholm. Ja, hij ligt daar in het centrum. Het is een plek die nog altijd door veel fans wordt bezocht. Jaarlijks wordt ook het Cornelis Stipendium uitgereikt. Een van de meest prestigieuze muziekprijzen van Zweden. En in 2010 verscheen ook nog een keer een succesvolle speelfilm. Ja, die moet ik nog een keer kijken. Over het leven, simpelweg getiteld Cornelis. Ja, Cornelis Vreeswijk. Een turbulent leven en een god in Zweden. Want zo is het, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Even kijken naar het nieuws vandaag. Ja, met het ontwaken van Nepal is het aantal bevestigde doden alweer opgelopen. Tot 162. Aan de Chinese zijde zijn tot nu toe 3 doden geteld. De hele nacht is in Nepal gezocht naar overlevenden. Toch blijft het onduidelijk wat precies de omvang is van de natuurramp die gisterochtend de lokale tijd plaatsvond. Het leger van Nepal zegt met veel troepen op de grond te zoeken. Het heeft ook helikopters ingezet voor reddingsoperaties. En er worden ook hulpgoederen uitgedeeld. Het Chinese leger heeft ook drones beschikbaar gesteld om de schade in het gebied te inventariseren. En in de getroffen regio natuurlijk, hè. Ja. En de Nederlandse chipindustrie is de afgelopen 6 jaar verdubbeld. Zo blijkt uit cijfers van het CBS. Het is voor het eerst dat de omzet en ook de werkgelegenheid in deze industrie in kaart zijn gebracht. ASML speelt een aanzienlijke rol in die groei. De chipindustrie, oftewel de halfgeleidersector, houdt zich bezig met de ontwikkeling en productie van chips en de technologie die daarvoor nodig is. Nou ja, bevinden ze in elk elektronisch apparaat. Mede door de opkomst van kunstmatige intelligentie is de omzet van de chipindustrie tussen 2019 en 2025 verdubbeld. Tot die sectoren behoren dus ook bedrijven die machines of diensten leveren, zoals ASML. Ja, de omzet bedroeg 46 miljard euro in 2025. En 6 jaar eerder was dit nog 21 miljard. Dus er is een fikse spurt te merken in de chipindustrie. En daar vaart de economie wel bij, hè. Ja, goed. Gisteren hadden we er al ruim aandacht voor, hè, voor Dolly Parton. Overal in de wereld herdenken fans de overleden zangeres Dolly Parton. Ik zei het al, er is ook in Dollywood is een ruimte met een kluis, heb ik begrepen gisteren in een gesprekje in de huiskamer. En daar zit materiaal in van Dolly Parton, nog nooit uitgebracht. En dat wordt over 20 jaar wordt dat uitgebracht. Dus over 20 jaar, dan gaat die kluis open en dan komt die muziek van Dolly Parton eruit die ze dus gemaakt heeft voor haar dood. Ja, zo blijkt, hè. Ja, nou ja, bekende artiesten die halen herinneringen op. Zullen de komende week ook nog zeker zien op tv of op de radio horen. Wereldleiders die hebben ook gereageerd. En ja, in Amerika bijvoorbeeld de vlaghalfstok. En ook mensen die genoemd zijn naar Dolly Parton, die staan stil, hè. Want Dolly bijvoorbeeld van 15 jaar uit Utrecht, die staat samen met haar ouders stil bij haar naamgenoot, hè. Ja, Dolly Parton, rest in peace.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie.

0: koffiehelden uit Brabant.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Het aantal vermisten in Tibet is verder opgelopen. Ruim een etmaal na de verwoestende overstromingen kan met 823 mensen geen contact worden gemaakt. Onder hen zijn zeker 580 toeristen. Zowel in Nepal als aan de Chinese kant van het grensgebied worden mensen vermist. Het totale aantal vermisten ligt nu op zo'n 1500. Zeker 165 mensen zijn door de overstromingen om het leven gekomen. Veel landen hebben financiële steun en mankracht toegezegd. Er zijn in 30 jaar nog nooit zo weinig mannen vermoord, dat meldt het CBS. In 2025 kwamen 103 mensen om het leven door moord of doodslag, 19 minder dan het jaar ervoor en 20 minder dan het gemiddelde van de voorbije 5 jaar. In 1996 begon het tellen van de moorden, toen werden er nog 240 gepleegd. Opvallend is dat nu vooral minder mannen worden vermoord, bij vrouwen bleef het ongeveer gelijk. Rotterdam telde net als vorig jaar de meeste moorden. Het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september komt vermoedelijk pas in juni 2028 voor een militaire rechtbank. Dat melden diverse media op basis van een uitspraak van een Amerikaanse rechter. Het gaat om Khalid Sheikh Mohammed, een van de naaste luitenants van Al-Qaeda-leider Osama Bin Laden. In maart 2003 werd de luitenant in Pakistan opgepakt. Hij zat eerst in geheime CIA-cellen 3 jaar lang gevangen. In 2006 werd de verdachte naar de militaire basis Guantanamo Bay op Cuba overgebracht. In Breda zijn 2 verdachten opgepakt na een ramkraak bij een juwelier. Het pand is met 2 voertuigen zwaar beschadigd. De melding kwam rond 3:15 vannacht binnen bij de politie. Agenten waren snel ter plaatse en konden beide verdachten inrekenen. De politie denkt dat ze niet alleen hebben gehandeld en vraagt mensen die iets hebben gezien of over camerabeelden beschikken zich te melden. De Bredase juwelier werd al 1 keer eerder slachtoffer van een ramkraak. Het weer, af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Info en hits. Ook in de zomer.

0: Ik ben Erik van Vliet en ik presenteer iedere ochtend voor de wekker wakker.
1: Elke dag Erik van Vliet, goedemorgen.
0: Lekker vroeg van 6 tot 7.

0: Nou, er werd toen in 1996 werd er van alles uit de underground uitgebracht. En om te kijken of het ook in de hitparades terecht kon komen. Nou, dit liedje was het toen net gelukt. Ja, Underworld met Born Slippy bij Voor de Wekker Wakker. Even kijken naar vandaag. Het is lekker weer. Het wordt vandaag weer warm. Rond de 30 graden en 29 graden. Dus het gaat lekker hurry up. Ja. Nog even het nieuws. Een Amerikaan met een guillotine is opgepakt. Hij had in de laadbak een guillotine liggen. Ja, de Capitoolpolitie die zag een pick-up truck illegaal geparkeerd staan. In een kleine straat naast het Hoge Rechtshof. Ja, de truck die is van een 35-jarige man. Die vanuit Californië naar Washington was gereden. Ja, de politie die onderzoekt waarom hij dus naar de hoofdstad is gekomen. Ja, het congres is met reces. De parlementsleden die waren tijdens de arrestatie ook niet aanwezig. Ja, de arrestatie komt op een moment dat de zorgen over geweld tegen leden van het congres en de Amerikaanse regering toenemen. Moet je toch met een guillotine in je truc, joh. Ja, de broer van de man die vertelde wel aan de krant dat de guillotine een symbool van afkeuring is. Hij voegde eraan toe dat zijn broer ontevreden is over zowel de Democraten als de Republikeinen en een hekel heeft aan president Donald Trump. Maar ja, dan een guillotine mee te nemen in je truc. Een beetje een vreemd verhaal, maar het is echt waar. Ja, ja, de Nederlandse landbouw die staat momenteel onder druk. Een grote verbouwing is er ook aan het plaatsvinden. Niet omdat boeren het de afgelopen decennia verkeerd hebben gedaan, maar een systeem dat ooit logisch en succesvol was, ja, dat loopt tegen zijn grenzen aan. Rond 2050 heeft namelijk Nederland, ja, zo is de voorspelling, 3 landbouwvormen die naast elkaar functioneren. Productieve grond, gebonden landbouw, natuurinclusieve en multifunctionele landbouw. En gebouwgebonden agroproductie. Het zijn allemaal moeilijke woorden, maar goed, het is allemaal voorspeld. In 2050 is dat allemaal een feit. Goed, er zijn natuurbranden tot besluit in Algerije. 12 mensen zijn om het leven gekomen, dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Slachtoffers vielen in 3 verschillende kustprovincies ten oosten van de hoofdstad. Ook zijn 54 personen gewond geraakt. Ze liepen brandwonden op. En 6 van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis in Algerije. Aldus de autoriteiten. Goed, nog even de files. Er staan niet veel files. Althans niet in de buurt van de Langstraat. Ik kan er wel eventjes 2 noemen, mocht je daarheen willen. De A1 Duitse grens richting Hengelo, daar staat het vast. En ook Apeldoorn, Amsterdam. Daar is het druk op de weg. En dit is Toontje Lager. Stiekem gedanst. Ik stond er maar stil om me heen te kijken.
1: Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen.
0: Dat ook.

0: onderweg, thuis en op je werk.
1: Altijd. Nog voor de wekker wakker.
0: Langstraat FM.
1: Wakker voor de wekker.

Ja, we waren er even aan toe. Het wordt vandaag zo warm. Even een koud liedje, hè? Ja, Engelbert Humperdinck, Winter World of Love. Nou, die hoor je rond de kerst ook weer een keer voorbij komen. Hè? Ja, ik moet je trouwens zeggen dat de kerstboom hier in de studio al in fase 2 ligt. Dat betekent dat hij het uiterste hoekje van de zolder alweer is weggetransporteerd naar de plek waarvan die makkelijk te pakken is. Want ja, zo'n beetje begin september, halverwege september, dan beginnen ze hier in het Van Vliethuis alweer naar die kerstmarkten te gaan. Hè. En die zijn er nu al. Hè. Er zijn al kerstmarkten bij bepaalde tuincentrums. Daar wordt al een kerstmarkt opgebouwd. Ik had het er vorige week ook al gemeld. Dus zo gek is dat niet, hè? Nee. Goed voor de wekker wakker. In 1928, 23 landen tekenen het Bryant-Kellogg-pact. Het heeft niks met eten te maken, waarin ze oorlog afzweren. Een van de landen is onder andere Duitsland. En Roemenië die verklaart de oorlog aan Oostenrijk op deze dag in 1916. En luitenant Peter Nestrov van de Russische luchtmacht die maakt boven Kiev de allereerste looping met een vliegtuig. Het is het allereerste bekende geval van luchtacrobatiek. En Tarzan wordt geboren. Ja, of beter gezegd, het boek Tarzan of the Apes wordt gepubliceerd. Het is aan de hand van Edgar Rice Burroughs. En dat gebeurde in 1912.

0: wasn't really sure what was going on.
1: Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. De Kaatsheuvelse computerwinkel CompuPower stopt ermee. Dat heeft de eigenaar bekendgemaakt. 26 jaar lang was het bedrijf actief met de verkoop van onder andere software. De winkel sluit woensdag 30 september definitief. CompuPower heeft wel al een opvolger gevonden die de werkzaamheden gedeeltelijk door gaat zetten. Het college van Heusden wil de startersleningen terugbrengen. Het college is van plan om de raad opnieuw een voorstel te doen om 8 ton beschikbaar te stellen voor dit plan. Met deze lening wil het college jonge starters uit de gemeente te hulp schieten bij de aankoop van hun eerste koopwoning. Op 22 september wordt het voorstel van het college besproken. Maarten van der Weijden heeft met zijn 22 stedentocht meer dan 700.000 euro opgehaald voor het Prinses Maxima Centrum. De zwemmer moest zijn tocht bij Waalwijk staken omdat hij te ziek was om verder te zwemmen. De teller van de donaties bleef echter openstaan, waardoor Van der Weijden alsnog een mooi bedrag kon schenken voor onderzoek naar kinderkanker. Zwembad Die Haaikraven in Vlijmen gaat het 50-jarig jubileum vieren met een feestweek vol activiteiten. De feestweek is van 21 september tot en met 27 september. Er zijn schuimparties, spelletjes en een afsluitend feest op de zondag. In de 50 jaar dat het zwembad bestaat hebben 17.500 kinderen hun A-diploma gehaald. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Welkom. Goed dat je ons gevonden hebt.
2: En ik wou niet.
1: Langstraat FM.
3: Dit is de flitsschijf.

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens, zullen we maar zeggen. Zon Meu hoorde je, feels like home, feels PT2. Ja, zo staat hij officieel te boek, hè? Ja. Vorige week wakker, de Japanse avant-garde kunstenares Yayoi Kusama is overleden. Ze is 97 jaar geworden. In het Stedelijk Museum in Amsterdam is vanaf 11 september een overzichtstentoonstelling van haar werk te zien. Ja, nou ja, ze viel altijd wel op, hè. Ze had een velrode pruik altijd op. Werd vooral bekend om haar gestippelde kunstwerken, pompoenen en spiegelruimtes. En ze zei ooit een keer, polka dots zijn een weg naar oneindigheid. Ja, nou ja, ze is nu niet meer op deze aarde. Ze is 97 jaar geworden. De Japans avant-garde kunstenares Yayoi Kusama. Ja. Ja, twee medewerkers van de luchthaven in Duitsland, in Frankfurt, zijn overleden. Ze hebben malaria gekregen. Dat melden de luchthavengroep Fraport en de lokale autoriteiten. Vier anderen trouwens, die raakten ook besmet. Ze zijn inmiddels behandeld en ze zijn ook weer hersteld. Ja, halverwege vorige maand werd door het Robert Koch-instituut gemeld dat er vier besmettingen waren onder het personeel. En nu is bekendgemaakt dat een van de besmette personen al in juli is overleden. De malaria-besmetting werd pas na diens overlijden vastgesteld. De tweede dode, die overleed in augustus aan malaria. Ja, de medewerkers zijn zelf niet in die landen geweest waar deze verschrikkelijke ziekte heerst. Dat dus niet. Maar ja, het is toch wel heel bijzonder dat ze malaria hebben gekregen. De besmettingen zijn het gevolg van de zogenoemde luchthavenmalaria. Ja, dat hebben we ook nog een keertje. Waarbij malaria-dragende muggen per ongeluk in het vliegtuig komen en meereizen. Ja, en dan komen ze natuurlijk ook in andere landen terecht, waar dus normaal geen malaria heerst, hè. Ja, en misschien heb je het gehoord in het nieuws. Ja, men heeft een opsporingsbericht geplaatst. Justitie in Suriname. Die zoeken een verdachte in de vermissingszaak rond de Nederlandse filmproducent en ondernemer Rodney Leisner. De verdachte Ryan T. van 42 wordt nu gezocht. Hij is vuurwapen- en vluchtgevaarlijk. Het OM verdenkt de man uit Paramaribo onder meer van moord, doodslag, zware mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. Justitie die hoopt dat het delen van zijn foto leidt tot tips die tot zijn aanhouding leiden. Excuus. Ja, Leisner die verdween op, 15 augustus volgens mij is een beetje. Hè? De politie die houdt er nu ook rekening mee dat hij niet meer in leven is. In de zaak werden eerder ook al drie personen opgepakt. Ja. Goed, en als laatste het bericht. Het aantal mensen dat in Nederland om het leven is gebracht is vorig jaar afgenomen. Met 103 doden, 65 mannen en 38 vrouwen ging het om 17 personen minder dan in 2024. Het is het laagste aantal sterfgevallen door moord en doodslag sinds het begin van de registratie. Want men houdt het al sinds 1996 bij. Ja, de afname geldt zowel voor mannen als vrouwen. Al is het aantal mannelijke slachtoffers sterk gedaald, zo zegt het CBS. Met 65 gedode mannen kwam het aantal vorig jaar ook al uit op het allerlaagste niveau. Ja, dus dat is een goede zaak. Worden minder mannen gedood. Ja, de vrouw die wordt het vaakst gedood door de ex-partner, zo blijkt. Ja, in de helft van de gevallen is de ex-partner de verdachte of de dader. Ja, en de meeste doden die vallen in Rotterdam door moord en doodslag. Amsterdam volgt daarachter met 62 omgebrachte mannen en vrouwen. Den Haag vinden we op 3. En in de provincie Friesland en Flevoland vielen de minste slachtoffers. En dit is de dijk. Nooit meer Tarzan.

0: TikTok die brengt veel artiesten teweeg. Want Sina Spiro was er zonder TikTok eigenlijk niet geweest. Want dan was ze niet zo doorgebroken. Ja, ze was een TikTok-sensatie, hè? Internationaal geprezen albumartiest. Hè? Ze komt uit 2005, dus nog echt een jong meisje. 28 september is ze geboren. En ze is een Britse singer-songwriter. En als je het een beetje goed geluisterd hebt, dan hoorde je dat ze een diepe alt-stem heeft, hè? Ja. Ja. Daar gaat-ie.
1: Voor de wekker.

zo is het maar net, hè. Goedemorgen voor de Wekker Wakker. We zijn er elke werkdag op Langstraat FM van 6 tot 9. En op zaterdag en zondag van 7 tot 9. En dit is Tom. Tom Brown. Funking for Jamaica.

0: Dit was hem weer voor de wekker wakker. We zijn er morgen weer en dan is het vrijdag. Vandaag een warme dag, jongens, in de Langstraat, hè. 30 graden, korte broek aan. En misschien wel een blote bas, hè. Veel plezier bij Erik straks, hè. Doei, doei.
1: In de kroeg liep jij langs de bar en pakte stiekem mijn hand.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De zomer van dit jaar is nu al de warmste ooit gemeten, zegt het KNMI. De voorbije drie maanden werd gemiddeld 19,3 graden gemeten in de beeld, waarmee het vorige record uit 2018 sneuvelde. Het was niet onverwacht. Extreme hitte in het zuiden en westen van Europa droegen een steentje bij. Ook in Nederland volgde hittegolf na hittegolf en werd voor het eerst code rood afgegeven. Het kabinet Jette moet morgen een begrotingsvoorstel naar de Raad van State sturen, zodat dit voor Prinsjesdag kan worden beoordeeld. Het gaat erom spannen. Het minderheidskabinet heeft nog geen enkel akkoord met de oppositie. De hulp van de oppositiepartij is nu cruciaal om de plannen door het parlement te krijgen. Op Prinsjesdag komt er weliswaar 1 miljoen nota, maar de plannen gaan over verschillende begrotingen waar mogelijk straks telkens over moet worden gestemd. De omvang van de ramp in Nepal is nog onduidelijk. Het aantal vermisten loopt wel verder op. Aan weerszijden van de grens worden nu zo'n 1500 mensen vermist. In Nepal vielen 162 doden. In China zijn het er tot nu toe 3. Hulpdiensten hebben de hele nacht doorgezocht naar overlevenden. Het Nepalese leger

0: troepen en helikopters in om mensen te redden en hulpgoederen uit te delen. Het Chinese leger brengt met drones de ramp in kaart. India stuurt onder meer medicijnen. Het Rode Kruis is op weg naar het rampgebied met helikopters. In Breda zijn twee verdachten opgepakt na een ramkraak met twee auto's bij een juwelier. Het pand is zwaar beschadigd. Agenten waren snel ter plaatse en konden twee verdachten inrekenen. Een agent en een politiehond kwamen in de juwelierswinkel in de problemen, omdat de gevel dreigde in te storten. De brandweer heeft de agent en de hond bevrijd. De juwelier werd al eerder slachtoffer van een ramkraak. Het weer, af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Sascha Ausums gaat volgend jaar stoppen als burgemeester van Waalwijk. In een afscheidsvideo kondigt Ausums aan dat ze zichzelf niet beschikbaar stelt voor een tweede termijn van burgemeester. De reden van haar vertrek is de verplichting om als burgemeester in je eigen gemeente te wonen. Ausums woont niet in Waalwijk en kiest vanwege familieomstandigheden ervoor om dat ook niet te gaan doen. Het college van Heusden wil de startersleningen terugbrengen. Het college is van plan om de raad opnieuw een voorstel te doen om 8 ton beschikbaar te stellen voor dit plan. Met deze lening wil het college jonge starters uit de gemeente te hulp schieten bij de aankoop van hun eerste koopwoning. Op 22 september wordt het voorstel van het college besproken. Maarten van der Weijden heeft met zijn 22 stedentocht meer dan 700.000 euro opgehaald voor het Prinses Maxima Centrum. De zwemmer moest zijn tocht bij Waalwijk staken omdat hij te ziek was om verder te zwemmen. De teller van de donaties bleef echter openstaan, waardoor Van der Weijden alsnog een mooi bedrag kon schenken voor onderzoek naar kinderkanker. Zwembad Die Haaikraven in Vlijmen gaat het 50-jarig jubileum vieren met een feestweek vol activiteiten. De feestweek is van 21 september tot en met 27 september. Er zijn schuimparties, spelletjes en een afsluitend feest op de zondag. In de 50 jaar dat het zwembad bestaat hebben 17.500 kinderen hun A-diploma gehaald. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Twee luchthavenmedewerkers in Frankfurt zijn overleden aan malaria. Vier anderen raakten ook besmet, maar die zijn inmiddels behandeld en hersteld. De overleden medewerkers zijn niet in malarialanden geweest. Malaria-dragende muggen zijn vrijwel zeker meegereisd in een vliegtuig naar de luchthaven. Frankfurt Airport heeft inmiddels muggenvallen geplaatst. Gevangen insecten worden onderzocht in een laboratorium. Er is geen gevaar voor reizigers en inwoners van Frankfurt. Onder de vermiste toeristen bij de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet zitten ook twee Nederlanders. Dat zeggen de Nepalese autoriteiten. Zeker 165 mensen kwamen om het leven. Er zijn ruim 1300 vermisten. De hele nacht is gezocht naar overlevenden. Veel huizen, wegen en bruggen zijn beschadigd of ingestort. Gisteren kwam een enorme modder- en rotslawine naar beneden in een rivier op de grens tussen Nepal.

0: in het Chinese Tibet. De dodelijke stortvloed kwam volgens geologen vermoedelijk door een gletsjer die het begaf. De zomer van dit jaar is nu al de warmste ooit gemeten, zegt het KNMI. De voorbije drie maanden werd gemiddeld 19,3 graden gemeten in de beeld, waarmee het vorige record uit 2018 sneuvelde. Het was niet onverwacht. Extreme hitte in het zuiden en westen van Europa droegen een steentje bij. Ook in Nederland volgde hittegolf na hittegolf en werd voor het eerst code rood afgegeven. Het kabinet Jetten moet morgen een begrotingsvoorstel naar de Raad van State sturen, zodat dit voor Prinsjesdag nog kan worden beoordeeld. Het minderheidskabinet heeft nog geen enkel akkoord met de oppositie. De hulp van oppositiepartijen is cruciaal om de plannen door het parlement te krijgen. Er komt weliswaar 1 miljoen in nota, maar die plannen betreffen verschillende begrotingen waar mogelijk straks telkens over moet worden gestemd. Het weer. Eerst af en toe nog een bui. Later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden. Bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Klaar met Activer die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.

en Pride. Zo, goedemorgen. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering. Langstraat, lang uit tot 12 uur zijn we bij je. Straks gaan we even bellen met Den Bolder. We gaan dadelijk ook nog even wat hot nieuws naar je toe brengen. En we hebben ook nog wat verkeersinformatie voor je. Want tussen Oosterhout Oost en Knooppunt Hooipolder staat een flitser. En de temperatuur op dit moment in de Langstraat is maar liefst 21 graden. We gaan vandaag nog wel wat hoger. En de komende 3-4 dagen gaat er een hele bats aan regen vallen. Dus hou daar rekening mee. Vanavond en vannacht al een hele hoop. Morgen een hele hoop. Maar dat bemaakt het watertekort nog steeds niet goed. Doet Harry Styles nu op Langstraat FM.

0: bijna ook een beetje de zomer in ons bol zitten, toch zien? De korte broek allebei nog aan.
1: Ja, ja.
0: American Girls, je hoorde Harry Styles. En gisteravond was er ineens breaking news, Siem.
2: Klopt, Sascha Ausems, de burgemeester van Waalwijk, heeft bekendgemaakt dat zij volgend jaar gaat stoppen als burgemeester van Waalwijk. Volgend jaar zou haar tweede termijn ingaan. Maar Sascha Ausems heeft in een afscheidsvideo laten weten dat zij zich niet beschikbaar gaat stellen voor een tweede termijn als burgemeester. En dus sowieso volgend jaar ermee gaat stoppen.
0: Oké, en weten we ook de reden daarvan?
2: Ja, de reden die ze zelf in ieder geval noemt, het heeft te maken met de verplichting die je als burgemeester hebt om in je eigen gemeente te gaan wonen. En Sascha Ausems die woont niet in de gemeente Waalwijk en heeft in ieder geval aangegeven dat vanwege familieomstandigheden dat ze dat ook voor de komende periode niet gaat doen. En tegelijkertijd vindt ze het ook een moeilijk besluit en zegt ze van met pijn in het hart en ik had graag doorgegaan. Dus de verplichting om als burgemeester in je eigen gemeente te wonen zorgt ervoor dat Sascha Ausems niet terugkeert als burgemeester van Waalwijk.
0: Ja, ze had het ook net als Hanne van Aert kunnen doen. Ze had er gewoon een huis kunnen kopen in Waalwijk en daar af en toe een keer logeren. Dan moet dat ook goed zijn, toch?
2: Ja, ik denk zeker dat er genoeg mogelijkheden waren voor Sascha Ausems om in Waalwijk te gaan wonen. Maar ik denk dat het een kwestie is van dat ze ervoor kiest om het niet te willen.
0: Ja, in ieder geval, op Brabants Dagblad, daar zat ik net even wat reacties te lezen. De meningen zijn daarover verdeeld.
2: Dat klopt. Ook op ons bericht, wat wij hebben geplaatst, zijn wat gedeelde reacties. Mensen vonden Sascha Ausems sowieso een fijne burgemeester. Tegelijkertijd waren er ook mensen die zeiden van mij mag ze direct stoppen als burgemeester. Dus,
0: en hadden ze daar ook naar redens bij?
2: Nee. Dat... Ja, en ook wat je ziet in de reacties is dat mensen het inderdaad toch een waardeloze wet vinden. Dat burgemeester niet buiten de gemeente mag wonen. Dus daar snij je natuurlijk ook een discussiepunt mee aan. Van ja, is dat erg of niet? Dat is natuurlijk ook een vraagstuk die met dit nieuws meespeelt.
0: Ja, maar dan zit je ook met wethouders te kijken. Bijvoorbeeld in de gemeente Loon op Zand zit er steeds een wethouder die een eindje uit de buurt komt. En ja, die kunnen iedere keer ontheffing krijgen.
2: Ja, de ontheffingregel die kan meermaals verlengd worden. Daar zitten wat dat betreft niet hele strenge eisen aan. Ja, kijk, ik denk dat heel veel mensen als ze de keuze hebben tussen twee wethouders waarvan de eentje uit de gemeente komt en de andere niet, dat ze toch liever de voorkeur hebben aan een wethouder die uit de gemeente komt.
0: Ja.
2: Nou, hetzelfde geldt voor een burgemeester. Maar ik denk in de realiteit dat het soms een niet realistisch beeld is dat je een hele wethouderspost en burgemeesterspost kan vinden met uit de eigen gemeente.
0: Oké. Waar komt Sascha Ausems? Waar woont ze eigenlijk?
2: Dat is een goede vraag waar ik het antwoord niet op voorbereid heb. Dus als je heel eventjes nog wat over Sascha Ausems vertelde, ga ik het even voor je opzoeken.
0: Ja, ik was ook al even aan het zoeken. Ze staat dat ze burgemeester is, raad van gezondheid, blablabla, Brabant advies. In ieder geval, ze doet wel heel veel dingen.
2: Sascha Ausems doet heel veel dingen. Is ook meermaals te zien bij verschillende evenementen in Waalwijk. Is toch wel, ondanks dat ze niet in Waalwijk woont, wel altijd veel te zien. Ze woont in Berkel en Schot.
0: Ja, Berkel en Schot. Ja, in principe is er eigenlijk toch nog wel te doen.
2: Ja, ik weet niet 100% waar Berkel en Schot ligt. Dus,
0: Siem van der K, jij komt uit Dongen. Als je naar Tilburg
2: rijdt... Ik kwam uit Dongen, Erik.
0: Jij kwam uit Dongen. Het ligt naast Tilburg.
2: Oké. Nou, dat is een afstand die wel te doen is, inderdaad.
0: Ja, je bent er zo. Professor Bechtweg af. Je kunt eigenlijk... Ik denk dat ze er in een kwartiertje in Kaatsheuvel kan zijn. In de nacht, als er iets is.
2: Nee, 18 minuten staat er volgens Google Maps.
0: Google Maps, 18 minuten.
2: Ik ben langer onderweg.
0: Ja, vooral... maar jij bent ook in Breda gewoond. Er is nog wel wat droevig nieuws gekomen. Wie kent hem niet? De zwerver uit Kaatsheuvel.
2: Ja, onze Wim. Daar is van de week het verdrietige nieuws naar buiten gekomen dat Wim is overleden.
0: Ja.
2: Wim, bekend onder mensen in Kaatsheuvel en in Sprangkapelle, waar hij een tijdje rond heeft gelopen, zou overleden zijn aan een hartstilstand.
0: Ja.
2: En op dit moment bij tegenover de Kruidvat, op het bankje waar Wim altijd zat, daar is een kleine memoriam neergelegd met kaarsen, bloemen en een foto van Wim.
0: Ja.
2: Ik stond er, ik was toevallig net heel eventjes gaan kijken en daar kwam een groepje meiden langs en die waren even geschokt en die gingen toch wel even kijken, want ja, die bekende die daar altijd zat, die was er nu ineens niet meer. En het laat toch wel zien dat iedereen uit deze regio wel hem wel een keer gezien heeft.
0: Ja, niet alleen gezien heeft, maar ook gesproken heeft. Ik heb wel eens waar ergens gewerkt. En daar kwam ik s'nachts best wel laat van terug. En daar stond Wim daar nog steeds. En dan was het altijd, hallo Wim, hoef je er niet naar bed? Nee, ik ben vrachtwagenchauffeur geweest. Ik heb weinig slaap nodig. En dan had ik weer een slokje bier. Ja, en hij viel in principe niemand lastig. Hij was altijd, altijd aardig, altijd in voor een praatje. En ja, het, hij is volgens mij 64 geworden, wat ik hoorde.
2: Ja,
0: dus ja,
2: nou, er staat in ieder geval een mooi eerbetoon op het plekje waar Wim altijd zat. En zo wordt hij nog in ieder geval blijven gedacht.
0: Ja, en als het goed is, is er nu een dienst bezig in Verlijmen waar Wim gecremeerd gaat worden.
2: Oké. Okay.
0: Dat is wat ik nog gehoord had. Siem, dankjewel voor je tijd.
2: Alsjeblieft.

0: de dames van En Vogue. Ze deden het met hun viertjes in de 90's en begin zero's. Dat kwam helemaal goed. En wie het ook deed in de 90's was de heer Mees, zo moet ik het zeggen. En die is jarig vandaag. Ik zat er even te twijfelen van welke ik zou draaien. Met LL Cool J of helemaal alleen. Ik doe hem helemaal alleen.
1: You ready, Mace?
2: Party people, in the place to be. Uh-huh. It's about that time. For us to...
0: Hij wordt 49 vandaag. Yeah.

0: Mace, zo is zijn artiestennaam, maar officieel heet hij gewoon Mason Weta. Ja. Hij wordt vandaag 49 jaar oud en deze plaat bracht hij uit in 1997. Feel so good. En nu is het tijd voor Siem van der Kaag.
1: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaag. Sascha Ausums gaat volgend jaar stoppen als burgemeester van Waalwijk. In een afscheidsvideo kondigt Ausums aan dat ze zichzelf niet beschikbaar stelt voor een tweede termijn van burgemeester. De reden van haar vertrek is de verplichting om als burgemeester in je eigen gemeente te wonen. Ausums woont niet in Waalwijk en kiest vanwege familieomstandigheden ervoor om dat ook niet te gaan doen. Het college van Heusden wil de startersleningen terugbrengen. Het college is van plan om de raad opnieuw een voorstel te doen om 8 ton beschikbaar te stellen voor dit plan. Met deze lening wil het college jonge starters uit de gemeente te hulp schieten bij de aankoop van hun eerste koopwoning. Op 22 september wordt het voorstel van het college besproken. Maarten van der Weijden heeft met zijn 22 steden toch meer dan 700.000 euro opgehaald voor het Prinses Maxima Centrum. De zwemmer moest zijn tocht bij Waalwijk staken omdat hij te ziek was om verder te zwemmen. De teller van de donaties bleef echter openstaan, waardoor Van der Weijden alsnog een mooi bedrag kon schenken voor onderzoek naar kinderkanker. Zwembad Die Haaikraven in Vlijmen gaat het 50-jarig jubileum vieren met een feestweek vol activiteiten. De feestweek is van 21 september tot en met 27 september. Er zijn schuimparties, spelletjes en een afsluitend feest op de zondag. In de 50 jaar dat het zwembad bestaat hebben 17.500 kinderen hun A-diploma gehaald. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
2: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: niemand die er zeurt.
1: Wat ben je stil, waar denk je aan?
0: Wat ben je stil, waar denk je aan?
1: Nee, is maar goed dat ik geen zanger ben geworden. Nee, toch? Nee, ja, goed. Het kleine orkest hoorde je en laat mij maar alleen. De verkeersinformatie hebben we tussen Oosterhout-Oost en Knopend Hooipolder richting de A59. Daar staat een flitser, dus hou daar even rekening mee. En tussen Oosterhout en Knopend Hooipolder staat 3 minuten vertraging. De temperatuur op dit moment is 21 graden in de Langstraat. Waar het altijd warm is, in het hoofdje van Taylor Swift.

Zometeen gaan we contact opzoeken met Den Bolder in Waspik. Ja, de vakanties zijn weer voorbij, dus het begint allemaal weer open te gaan. I knew it. I knew you. Je hoorde de laatste nieuwe van Taylor Swift. Zometeen nog in de Center Obsession. En Frank Boeien gaat ook nog langskomen. Maar eerst even tijd voor Bastille.

0: Bastille hoor je een Good Grief. Ja, af en toe moeten we wat gaan bellen. En dat hebben we nu ook gedaan. Met Den Bolder aan de telefoon heb ik Fred.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, de vakantie is voorbij. Alles is weer schoon. Alles is weer spik en span. De agenda's die zijn weer gevuld. En wat is er deze week allemaal te doen in Den Bolder?
1: Nou, deze week, want het is altijd zo hier dat we in de maand september altijd met alles opstarten. Deze week zijn de basisscholen weer begonnen en wij ook eigenlijk alweer een beetje met allerlei cursussen en dergelijke. Dus wij merken dat we hier aan alle kanten nu weer een vulling krijgen. Dat gaat heel de maand september zo. En qua activiteiten hebben wij staan Allo Allo voor volgende week, ja. Zondag. En Allo Allo Theater Avelo is een fietstok door het Waspikse land. We verzamelen hier om 1 uur in Den Bolder. Is een openingstheater. Er zijn maximaal 150 tickets te verkopen. En daar zitten we nu al bijna tegenaan. Dus als mensen nog mee willen, dan moeten ze niet te lang wachten. Nou ja, dan worden er groepen gemaakt van 25 personen, 6 groepen. En die groepen gaan met gidsen gaan die naar locaties fietsen, naar 6 locaties waar er theater, dans, muziek en dergelijke te zien is. En we sluiten hier weer af in Den Bolder en zo maken wij de dag compleet. Geweldig, geweldig doen we voor de 5e keer. En ja, moet ik zeggen, het gaat uniek hier aan Waspik. Want als je ziet op welke locaties wij deze keer weer zitten, ja, dat is geweldig als particulieren. Gewoon zeggen van, hey, leuk, doen, gebruik mijn tuin, gebruik mijn huiskamer, gebruik mijn wat het dan ook is. Ja, geweldig. En dan kom je op plekjes, daar kun je alleen maar van smullen. En daar dan nog theater bij. Ja, dan kun je wel voorstellen hoe dat er dat uit gaat zien. Dus nou ja, wacht niet te lang met tickets kopen. Als je mee zou willen. Het weer ziet er op dit moment goed uit. Een paar dagen geleden was het nog allemaal regen, regen. Maar het gaat steeds meer de goede kant op. Dus we hebben droog weer. Is heel erg welkom. En dat ziet er zo ook naar uit. Dus wij zijn in onze nopjes.
0: Zijn de locaties al wel bekend of houden jullie die nog even geheim?
1: Die houden wij geheim, ja. Ja, die houden wij geheim. Ja, die krijg je alleen te zien met de gids. We gaan daar niet in voorop lopen. Dus dat zijn dingen die eigenlijk al die jaren al geheim zijn geweest en mensen dat leuk vinden. En de optredens zijn ook geheim. Dus het is één grote geheime operatie. Maar al die jaren heeft iedereen enorm gesmuld van hetgeen wat ze hebben gezien en beleefd. En nou ja, daar zijn we ook mee gegroeid. En binnen no time, zoals ik zeg, zijn we ook uitverkocht. En we kunnen ook niet meer mensen hebben, want die locaties kunnen eigenlijk iedere keer maar 25 mensen ontvangen. Omdat we dus net wat ik zei in huiskamers zitten of wat het dan ook is. En daar kunnen niet meer dan 25 mensen in. Dus het is ook intiem, intiem, intiem.
0: Oké. Okay. Ik moet heel eerlijk zeggen, Waspik is wel een hele gemeenschap waar heel veel georganiseerd wordt en waar heel veel op meegedaan wordt.
1: Zeker. Dus ja, dat tref je niet overal zoals het hier gaat. En daar zijn we ook heel erg blij mee. Dus het gevoel van samen zit hier hoog in het vaandel.
0: Oké. Verder is nog meer activiteit of is het, begint nu een beetje op te...
1: Er zijn wat meer activiteiten van een zonnebloem en van een samen top. Maar dat zijn activiteiten die te maken hebben met die organisatie zelf. Ja. Die zijn er wel, maar dat is dan weer niet bedoeld voor de omgeving. En het wordt dan in oktober zitten we weer vol en november en december. Dus het gaat zeker ergens een volle agenda opleveren. Alleen nu zijn we nog aan het opstarten.
0: Fred, dankjewel voor je tijd en tot de volgende keer.
1: Oké, bedankt.
0: Doei.
1: Hoi. Hoi.
2: Ook in de zomer.

Het zijn toch van die platen waarvan je denkt van... wauw, wat waren ze leuk in de jaren 90. Dat is niet mijn decennium qua muziek, moet ik dan ook wel heel eerlijk zeggen. Innocent Obsession hoorde je en Kiss Me. En van het Engelstalen gaan we naar het Nederlandstalen. We gaan even naar Nijmegen. Daar kwam die vandaan, Frank Boeien. En hij deed het samen met zijn groep. In de jaren 80 ook nog wat solo gedaan. Maar deze komt uit 84.

Ik wil contact. Je hoorde Frank Boeien. Ja, op naar het nieuws van 11 uur. Zometeen na het nieuws zijn we terug met nog meer leuke muziek. En wil jij daar deel van uitmaken? 0416-652-652 en dan even optie 3. De eerste na het nieuws is Ready for the

0: koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Een grote uitslaande brand heeft vannacht een bedrijfsverzamelgebouw in Winterswijk deels in de as gelegd. Ook de Duitse brandweer kwam helpen. Vanwege de rookontwikkeling is een NL-alert verstuurd. Rond 4 uur vannacht kwam het zijn brandmeester. Het vuur woedde in een bedrijf met scootmobielen. Ook een autopoetsbedrijf is zwaar beschadigd. Bij de brand in Winterswijk is geen asbest vrijgekomen. 2 luchthavenmedewerkers in Frankfurt zijn overleden aan malaria. 4 anderen raakten besmet, maar zijn inmiddels behandeld en hersteld. De overleden medewerkers zijn niet in malarialanden geweest. Malaria-dragende muggen zijn vrijwel zeker in een vliegtuig meegereisd naar de luchthaven. Frankfurt Airport heeft inmiddels muggenvallen geplaatst. Gevangen insecten worden onderzocht in een laboratorium. Er is geen gevaar voor reizigers en inwoners van Frankfurt. Bij de verwoestende overstromingen in Nepal zijn ook 2 Nederlanders vermist geraakt. In totaal worden nu aan Nepalese en Chinese zijde van het getroffen grensgebied zo'n 1500 mensen vermist. Er zijn zeker 165 doden te betreuren, maar dat aantal zal nog verder stijgen. Hulpdiensten zijn de hele nacht doorgegaan met het zoeken naar overlevenden. Op de grens tussen Nepal en het Chinese Tibet kwam gisteren een enorme modder- en rotslawine naar beneden in een rivier. De dodelijke stortvloed is vermoedelijk veroorzaakt door een ingestorte gletsjer. De inwoners van IJsland mogen zaterdag in referendum bepalen of ze te zijner tijd lid willen worden van de EU. Het wordt spannend, want in de opiniepeilingen houden ja en nee elkaar in evenwicht. IJsland met zijn 400.000 inwoners is erg gehecht aan zijn autonomie. Door het smelten van het ijs in het Noordpoolgebied ontstaan nieuwe zeeroutes dicht bij IJsland. Het land is NAVO-lid, maar heeft geen leger. De NAVO staat onder druk omdat president Trump ook geen veiligheid meer garandeert in de lidstaten. Het weer, het klaart breed op en het kwik bereikt zomerse waarden met pieken tot 30 graden. Het kan benauwd aanvoelen. Vanavond laat is er kans op zware onweersbuien. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
8: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
7: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
12: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
13: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in

0: productiviteit.
1: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Klaar met Activer die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.

zelfs 22 graden hier in de Langstraat. Dat zo is naar buiten kijken. Ja, het zonnetje schijnt er niet, maar het is best wel warm. Ja, dan heb ik nog wat verkeersinformatie voor je. Want er is een wegafsluiting, werkzaamheden of tussen Werkendam en Industrieterrein Avelingen. Daar is de weg dicht tussen Oosterhout Oost en knooppunt Hooipolder naar de A59 richting Waalwijk. Daar staat het flitser en industriegebied Avelingen en Werkendam de andere kant op. Die is ook dicht. Dus hou daar rekening mee op de A27. Tijd voor Shakira. De droom van ieder man in de jaren 90. En dat is nog steeds.

0: moet nog steeds zeggen. Met haar 49 jaar is deze jonge dame nog steeds eigenlijk best wel soepel in de heupjes. Toch, als ik het zo mag zeggen.
1: Langstraat, lang uit.
0: Dat kan je van mij niet meer zeggen hoor. Maar ja, goed, ik ben ook 10 jaar ouder. En niet meer soepel in de heupen. Toch, Jeroen van der Boom?

Gisteravond even een avondje thuis geweest. Na een klein vergaderingetje. En ja, de tv aangezet. Ja, daar kwam je dan wat films tegen. Ik heb zelfs nog even Police Academy 6 zitten kijken. Ja, dat zijn wel hele oude films. En ja, vorige week op mijn vakantie. Onder het zonnetje van 35 graden kreeg ik een melding binnen van iemand. Die deelde dat bij mij, dat er weer een kerstfilm uit was. Ja, het duurt nog 119 dagen voordat het kerstmis is. Maar goed, ik ben er in ieder geval aan herinnerd dat er alweer een kerstfilm op de streaming media staat. Ja, wat doen we daarmee? Jack.

0: Jack Talking. Je hoorde Dave Stewart en de Spiritual Cowboys. We gingen terug naar 1990. Ja, voor de mensen die morgen heel vroeg op gaan staan en nog het brilletje hebben liggen van de zonsverduistering, die kunnen nog een stukje maansverduistering zien. Ja, in de nacht van donderdag op vrijdag trekken wel onweersbuien. En hopelijk kun je dan ook nog een klein stukje zien. This is the intergalactic operator.
1: Can I help you? I'm trying to reach Flight Commander B.R. Johnson on Mars Flight 247.
2: Very well.

0: geval wel een vroege vogel zijn als je de Maasverzuistering wil zien. Want hij begint om 3:57 en bereikt zijn hoogtepunt om 6:15 morgen vroeg. En het is weer afgelopen om 9:04. Ja, die tijden dat ze dat zo specifiek zetten, ja, dat moeten we allemaal maar zien. Maar goed, dat in ieder geval morgen of vannacht. En ja, als je dat wil zien, ja, je schijnt dat je dat brilletje weer op moet hebben. Ik kan je in ieder geval verzekeren dat ik er niet voor het bed zal gaan. Nee. En dan kun je ook nog een beetje pech hebben dat er dus echt de wolken rondom de maan hangen. Of voor de maan. Dat je er weinig van ziet.
1: Info en hits. Ook in de zomer.

Ja, het zangeresje van Bow Wow Wow. Annabella zou het zusje kunnen zijn van Cyndi Lauper. Zo zagen ze eruit in de jaren 80. Do You Wanna Hold Me? Je hoort een oude nummer 1 notering van Bow Wow Wow. Zometeen Sien van der Kaam met het regionale nieuws. Hebben we ook nog de flitsschijf voor je klaarstaan. En ook nog Ian Carey. Maar voordat het zover is, gaan we nog even genieten van The Bad Habits van Mr. Ed Sheeran.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Sascha Ausums gaat volgend jaar stoppen als burgemeester van Waalwijk. In een afscheidsvideo kondigt Ausums aan dat ze zichzelf niet beschikbaar stelt voor een tweede termijn van burgemeester. De reden van haar vertrek is de verplichting om als burgemeester in je eigen gemeente te wonen. Ausums woont niet in Waalwijk en kiest vanwege familieomstandigheden ervoor om dat ook niet te gaan doen. Het college van Heusden wil de startersleningen terugbrengen. Het college is van plan om de raad opnieuw een voorstel te doen om 8 ton beschikbaar te stellen voor dit plan. Met deze lening wil het college jonge starters uit de gemeente te hulp schieten bij de aankoop van hun eerste koopwoning. Op 22 september wordt het voorstel van het college besproken. Maarten van der Weijden heeft met zijn 22 stedentocht meer dan 700.000 euro opgehaald voor het Prinses Maxima Centrum. De zwemmer moest zijn tocht bij Waalwijk staken omdat hij te ziek was om verder te zwemmen. De teller van de donaties bleef echter openstaan, waardoor Van der Weijden alsnog een mooi bedrag kon schenken voor onderzoek naar kinderkanker. Zwembad Die Haaikraven in Vlijmen gaat het 50-jarig jubileum vieren met een feestweek vol activiteiten. De feestweek is van 21 september tot en met 27 september. Er zijn schuimparties, spelletjes en een afsluitend feest op de zondag. In de 50 jaar dat het zwembad bestaat hebben 17.500 kinderen hun A-diploma gehaald. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno & Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: 13 dagen geleden was er in Viga in Spanje een heel leuk feestje. En toen bereikte Luisa Fernandez de respectabele leeftijd van 65 jaar. Ja. We gingen terug naar 1978. Toen stond ze met deze plaat in de Nederlandse hitlijsten. Lay Love on Me. En in de eind jaren 80 is daar ook nog een remix van gekomen. Dat schiet er nou ineens binnen. Altijd naar buiten 22 graden. En we gaan vandaag zo naar de 7, 28 graden. Dus hou daar rekening mee. Maar ook dat het kan gaan regenen. En voor de heren en dames die via Hooipolder naar Utrecht willen, hou daar rekening mee. Tussen Werkendam en industrieterrein Avelingen is het afgesloten.
1: Dit is de fiets.

0: Daft Punk samen met Pharrell Williams. En Get Lucky. Oh, Nile Rodgers mag ook nog even meedoen. We gingen terug naar 2013. En als je dan die plaats hoort, dan denk je van, is dat zo lang geleden? Ja, dat is al zo lang geleden. Heb jij overigens informatie? Laat het ons even weten via redactie@langstraatmedia.nl. En het is tijd voor wat cabaret. We gaan even luisteren naar René van Meurs.
1: Inmiddels heb ik wel in de gaten dat als je grappig bent, dan ben je eigenlijk overal welkom. Nou, houd dit enthousiasme vast. Dit is heel lekker. Het is natuurlijk ook raar. Het is ook raar hoe dat werkt. Als je grappig bent, dan word je eigenlijk overal met open armen ontvangen. Terwijl als je wegvlucht van hoge nood, dan gaan de grenzen potdicht. Ja, ik zat ook te denken dat als dit zich zo doorzet, dat we dan asielzoekers over een paar jaar aan de grens bij wijze van toelatingsexamen eerst een mop laten vertellen. Toch komt een Syriër, een Pakistaan en een Afghaan bij de dokter. Ja, die kennen we al. Terug naar je eigen land. Hoppatee, weet je. Die kant gaan we wel een beetje op, hè. We worden lomp in wat we zeggen. We worden lomp in wat we doen. En we worden daar best wel goed in. Ja, ik merk het aan mezelf ook, hè. Ik word ook steeds arroganter. Ik heb ook steeds vaker dat als ik met iemand een kletspraatje begin, dat ik na twee zinnen al denk, ja, zonde van mijn tijd. Ja, we kunnen wel tijd en energie in dit gesprek steken, maar we weten allebei dat het geen leuk gesprek wordt en dat dat aan jou ligt. En ik ben daar niet trots op, dat gebeurt gewoon. Dat gaat van alles mis en ik verander helemaal niks. Nee, want dit werkt. Weet je, misschien dat je dat kent. Hè, 's ochtends ga je naar kantoor. Eerste uur doe je koffie. Daarna ga je zitten Facebooken. Dan is het inmiddels 4:30. Dan denk je, nou, dit krijg ik vandaag toch niet meer af. Morgen is het woensdag. Ik til het wel even over het weekend heen. Weet je? Nou, zo leef ik. Dat is gewoon van de week moest ik bij de kassa van de Albert Heijn mijn eierdoosje openmaken om aan de cachère te bewijzen dat ik niet stiekem XL-eieren in een medium doosje had gedaan. En ik vind het heel erg dat dit soort dingen blijkbaar gebeuren, maar ik vind het nog veel erger dat ik dus lijk op een gast die dat doet. Dit is blijkbaar het hoofd van iemand die in een ramvolle supermarkt eitjes tegen het licht gaat staan houden om te kijken of die ze in een goedkope doosje mee naar huis kan nemen. Ik heb voor de gein even uitgerekend wat dit scheelt. 13 cent. Nou, dan ben je een topcrimineel, toch? Dat je het systeem voor 13 cent weet te naaien, hè? Ik weet vrij zeker dat de kopstukken van IS, die hebben het dun langs de benen lopen als ze horen waar onze onderwereld mee bezig is. Weet je, 13 cent en het ergste is natuurlijk dat zo'n Albert Heijn, die zou hier nooit achterkomen. Zo'n Albert Heijn komt hier pas achter op het moment dat iemand teruggaat naar de servicebalie om hierover te klagen. Dus er is een tijdje geleden is er een vrouw geweest, want dit is sowieso een vrouwending om over te klagen. Tuurlijk. Het is gewoon een vrouw geweest, die stond in de keuken, die tikte de eitjes stuk op de randje van de pannetje en die dacht, hey, wacht eens even, hè. Pannetjes zit nou minder vol met ei dan anders. Ik word hier 13 cent genaaid, ik hoef het niet te pikken, ik ga gewoon terug, Want dat doen ze. En ik weet dus nog niet precies wie ik nou triester vind. De gast die 13 cent aan eieren jat, of de vrouw die teruggaat naar de Albert Heijn om 13 cent aan eitjes terug te claimen. Maar dit laat natuurlijk wel in één keer zien waar we zijn met Nederland, toch? Dit maakt in één keer op een soort rare, omslachtige manier duidelijk waar we staan. We zullen naar buiten toe altijd ons best doen om mensen ervan te overtuigen dat grote wereldproblemen ons bezighouden. Maar diep van binnen zijn we vooral bezig met de grootte van ons omeletje. Ja, en daar moet je het over hebben. En dat is wat ik doe. Ik doe dat één avond in de week. En dan ga ik met een vriend van mij ga ik in de kroeg zitten. En dan pakken we alle grote vraagstukken van het leven. En daar hebben we het dan inhoudelijk over. Aan het begin van de avond. Ja, wij zijn allebei de 30 net voorbij. Als er iets meer bier in gaat, worden we iets minder filosofisch. Weet je, aan het begin van de avond kunnen we nog heel filosofisch dingen zeggen als ieder tijdperk kent zijn eigen verdorvenheid en het hedendaagse manco zit hem natuurlijk in mateloosheid. Mateloosheid gecombineerd met een continue seksuele genotsdrift, een zoektocht naar je eigen identiteit middels een afkeer van je lichamelijke fysiek en levert dat nog joie de vivre. Ja, classique en non canon. Nou, dat vinden we dan aan het eind van de avond nog steeds, maar dan formuleren we dat wel iets anders. Snap je? Dat is, ik had het laatst met hem over dat ik een beetje het idee had dat we een soort kopje onder gingen in een raar soort keuzestress of zo. En toen zei hij, oh, maar daar heb ik wel een oplossing voor. Ik zei, oh, wat dan? Hij zei, ja, bij moeilijke dilemma's vraag ik mezelf altijd af, wat zou Frans Bauer doen? Ik zeg, oké, en dan? Hij zegt, dan bestel ik een bak Chinees. Dat je denkt, oké. Dat is natuurlijk ook een oplossing. En het grappige is dus, ik weet niet zo goed hoe ik het uit moet leggen, maar ik heb een klein beetje het idee dat onze focus heel langzaam verschuift van waarderen wat we mooi vinden naar kankeren op wat lelijk is. Dus ik heb een klein beetje het idee dat we steeds meer kapot maken en steeds minder koesteren. Laat ik het zo zeggen, ik weet vrij zeker dat als ergens op kankeren ooit een Olympische sport wordt, sowieso goud voor Nederland, toch? De 100 meter kankeren met hindernissen? Daar winnen we al vanaf het begin. Bang! Dat is toch geen startschot. Papi, dat is wat we doen, hè? En altijd op de kleine dingetjes. Als je aan mensen vraagt hoe gaat het, is de reactie 9 van de 10 keer... ja, op zich wel goed, maar... Goed voorbeeld. Ik ging kijken bij het afzwemmen van mijn nichtje. Mijn nichtje ging de zwemdiploma halen. Ze had gevraagd, kom je kijken? Ik zeg, dat is goed. Ik ben erbij, vind ik hartstikke leuk. Zij had de diploma gehaald en we gingen dat vieren bij haar thuis. En, bij haar ouders. Hè. Ze is 6, niet 30, met een zwemachterstand. En... En wij zaten in zo'n kringetje. We zaten in zo'n oud-Hollands gezellig kringetje. Tegenover mij zaten twee mannen waarvan ik wist dat eentje net voor de derde keer vader geworden was. En de man die naast me zat, die feliciteerde hem daar ook mee. Die zei, hey, gefeliciteerd. Gefeliciteerd met de geboorte van je dochter. Wat leuk. Hoe gaat het met die kleine? Hoe gaat het met je vrouw? Hoe gaat het? En toen zei die man, ja, op zich wel goed. Maar ja, ik zit wel te denken, nou moet ik denk toch een grotere auto kopen. Want ja, 3 kinderen achterin is gewoon best wel krap, joh. En toen dacht ik, ja, dit is vervelend, maar dit is niet echt een probleem, toch? Je moet een grotere auto kopen omdat je dochtertje gezond is. Wat had je liever, een meisje met een bochel die perfect past in je dashboardkastje? Ja, nou, dat zou wel geld schelen. Ja, tuurlijk zou dat geld schelen, hè? Maar dan is het niet klaar, toch? Dan spreek ik die gast 2 weken later. Dan zeg ik, en? Ja, hartstikke leuk, hoor. Meisje met een bochel in mijn dashboardkastje. Maar, ja, waar laat ik nou mijn parkeerschijf? Weet je, je voelt dat dit niet de kant is die we op moeten, toch? En toch, het is exact de kant die we op gaan.
2: Erik Dankers. Langstraat FM. Ook in de zomer. Langstraat FM.

Bedroom Nights. Ja, thank God I'm a country boy. Die had je even wakker gemaakt. Maar... je mag de Fred allemaal niet drukken. Inmiddels 8 minuten. Ja, 8 minuten voor 12. Het is bijna tijd voor je broodje kroket of je tomatensoepje. Wat heb jij op je boterham? Ja, ik weer zoals iedere dag. Sandwich spread met kaas. Heerlijk.

De eerste regen die een beetje gaat vallen is vanavond voor degenen die dat in de gaten willen houden. Dus ja, vanmiddag nog eigenlijk wel best wel droog, maar vanavond en vannacht gaat het regenen. En de maansverduistering, die ga je niet heel erg goed zien, denk ik. Maar goed, dat tot zover. Vanmiddag Rijn Roosendaal en Anton Nachtzaam in de uitzending. Dus ga er ook even lekker van genieten. Ik ben er morgenochtend weer tussen 10 en 12. Dan gaan we het hebben over de laatste update van de 80 van de Langstraat. En natuurlijk even over RKC Waalwijk, want die gaan morgenavond weer voetballen tegen Jong PSV. Wat hier ook live te horen is in het programma van Arjan Vonk tussen 8 en 10 morgenavond.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt rekening te houden met enkele Nederlandse vermisten bij de overstromingen in Nepal en Tibet. Een woordvoerder noemt geen precies aantal, omdat het op dit moment nog altijd te vroeg is om een volledig beeld te geven. Op een nieuwe lijst van het Nepalese toerismebureau staan in ieder geval twee Nederlanders die vermist worden. Het ministerie ontving gisteren verschillende telefoontjes van mensen die geen contact met hun naasten in Nepal kunnen krijgen. Het dodental is ondertussen opgelopen naar 270. De politie laat weten dat de man die gisteravond door een steekpartij in een huis in het Gelderse Neede om het leven kwam, een 23-jarige inwoner van Borculo is. Er is een 20-jarige verdachte opgepakt. Aan het begin van de avond kreeg de politie een melding van de steekpartij binnen. Het slachtoffer overleed korte tijd later aan zijn verwondingen. De politie zegt nog volop met het onderzoek naar de steekpartij bezig te zijn. In de Franse stad Caen is een tweede slachtoffer overleden nadat een 26-jarige in Rusland geboren man na een ruzie in een café op mensen was ingereden. Zij stonden bij een halte voor het openbaar vervoer te wachten. Naast de twee doden zijn zo'n 10 mensen gewond geraakt. 7 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. De automobilist ging er naar zijn daad vandoor, maar kon later worden opgepakt. De verdachte heeft volgens de politie verschillende verkeersovertredingen op zijn naam staan.

0: Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken dreigt met onvoorziene consequenties aan het adres van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, nadat de landen hebben gezegd geavanceerde rakettechnologie in Oekraïne te geven. Volgens de Russen wordt er met vuur gespeeld. De leiders van het VK in Frankrijk hebben eerder deze week de toezegging gedaan om Oekraïne meer militaire hulp te bieden, waaronder toegang tot geheime technologie om Storm Shadow kruisraketten te produceren. Deze raketten hebben een groot bereik. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het radionieuws.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
10: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
11: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Sascha Ausums gaat volgend jaar stoppen als burgemeester van Waalwijk. In een afscheidsvideo kondigt Ausums aan dat ze zichzelf niet beschikbaar stelt voor een tweede termijn van burgemeester. De reden van haar vertrek is de verplichting om als burgemeester in je eigen gemeente te wonen. Ausums woont niet in Waalwijk en kiest vanwege familieomstandigheden ervoor om dat ook niet te gaan doen. Het college van Heusden wil de startersleningen terugbrengen. Het college is van plan om de raad opnieuw een voorstel te doen om 8 ton beschikbaar te stellen voor dit plan. Met deze lening wil het college jonge starters uit de gemeente te hulp schieten bij de aankoop van hun eerste koopwoning. Op 22 september wordt het voorstel van het college besproken. Maarten van der Weijden heeft met zijn 22 stedentocht meer dan 700.000 euro opgehaald voor het Prinses Maxima Centrum. De zwemmer moest zijn tocht bij Waalwijk staken omdat hij te ziek was om verder te zwemmen. De teller van de donaties bleef echter openstaan, waardoor Van der Weijden alsnog een mooi bedrag kon schenken voor onderzoek naar kinderkanker. Zwembad Die Haaikraven in Vlijmen gaat het 50-jarig jubileum vieren met een feestweek vol activiteiten. De feestweek is van 21 september tot en met 27 september. Er zijn schuimparties, spelletjes en een afsluitend feest op de zondag. In de 50 jaar dat het zwembad bestaat hebben 17.500 kinderen hun A-diploma gehaald. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Weer Online zegt dat de zomer van 2026 de warmste wordt sinds het begin van de metingen in 1901. De gemiddelde temperatuur voor een Nederlandse zomer is 17,6 graden. De afgelopen zomer kwam op 19,3 graden uit, 1,7 graden warmer dan normaal. De meteorologische zomer loopt van 1 juni tot en met 31 augustus. In De Beeld werd het 81 dagen 20 graden of meer en 37 dagen waren zomers warm met 25 graden of meer. Half november kunnen de twee verdachten van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal in het Pieterbaancentrum terecht. Dat bleek uit een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de 34-jarige moeder van het nu 6-jarige meisje en haar 31-jarige vriendin. Beiden waren niet in de rechtszaal aanwezig. De twee zouden het meisje vaak extreem mishandeld hebben. De zaak kwam in mei aan het rollen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt rekening te houden met enkele Nederlandse vermisten bij de overstromingen in Nepal en Tibet. Een woordvoerder noemt geen precies aantal, omdat het op dit moment nog altijd te vroeg is om een volledig beeld te geven. Op een nieuwe lijst van het Nepalese toerismebureau staan in ieder geval twee Nederlanders die vermist worden. Het ministerie ontving gisteren verschillende telefoontjes van mensen die geen contact met hun naasten in Nepal kunnen krijgen. Het dodental is ondertussen opgelopen naar 270. Vanmorgen hebben inwoners van Noorwegen bloemen neergelegd bij het paleis in Oslo. De gezondheid van hun koning Harald is verslechterd. Er brandt ook een kaars, melden de Noorse media. Op het plein voor het paleis hebben veel verslaggevers zich verzameld. Het paleis maakte eerder vandaag bekend dat de gezondheidstoestand van Harald zeer ernstig is. Veel familieleden zijn bij hem in het ziekenhuis. Verschillende Noorse politici en bisschoppen onderbreken hun reizen en keren vanwege de toestand van Harald huiswaarts. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het radionieuws.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
10: 30 augustus start de week tegen kanker.
11: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
13: Iemand die je dierbaar is.
14: Of was.
15: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
14: En de beste zorg.
15: Voor wie geef jij?
16: Doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Klaar met Actifair die niet lekker zit? Kies voor Gymbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.gymbabe.nl.

This is my church. This is where I heal my hurts.

church. This is where I heal my hurts. It's in natural grace.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Sascha Ausums gaat volgend jaar stoppen als burgemeester van Waalwijk. In een afscheidsvideo kondigt Ausums aan dat ze zichzelf niet beschikbaar stelt voor een tweede termijn van burgemeester. De reden van haar vertrek is de verplichting om als burgemeester in je eigen gemeente te wonen. Ausums woont niet in Waalwijk en kiest vanwege familieomstandigheden ervoor om dat ook niet te gaan doen. Het college van Heusden wil de startersleningen terugbrengen. Het college is van plan om de raad opnieuw een voorstel te doen om 8 ton beschikbaar te stellen voor dit plan. Met deze lening wil het college jonge starters uit de gemeente te hulp schieten bij de aankoop van hun eerste koopwoning. Op 22 september wordt het voorstel van het college besproken. Maarten van der Weijden heeft met zijn 22 stedentocht meer dan 700.000 euro opgehaald voor het Prinses Maxima Centrum. De zwemmer moest zijn tocht bij Waalwijk staken omdat hij te ziek was om verder te zwemmen. De teller van de donaties bleef echter openstaan, waardoor Van der Weijden alsnog een mooi bedrag kon schenken voor onderzoek naar kinderkanker. Zwembad Die Haaikraven in Vlijmen gaat het 50-jarig jubileum vieren met een feestweek vol activiteiten. De feestweek is van 21 september tot en met 27 september. Er zijn schuimparties, spelletjes en een afsluitend feest op de zondag. In de 50 jaar dat het zwembad bestaat hebben 17.500 kinderen hun A-diploma gehaald. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons. info@langstraatmedia.nl. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Na de verwoestende overstromingen in Nepal is het dodental naar 332 opgelopen. Dat laat de BBC weten. Net over de grens in Tibet, dat ook is getroffen, zijn 3 mensen omgekomen. In Nepal is de lijst met vermisten langer geworden, meldt de BBC. Volgens de Britse omroep gaat het om 910 mensen, waaronder 517 buitenlanders, 28 Nepalese politieagenten en 44 Nepalese militairen. De hulpdiensten hebben tot nu toe honderden mensen weten te redden. Gisteren heeft de Financiële Opsporingsdienst in een onderzoek naar omvangrijke beleggingsfraude 3 panden in Utrecht, Arnhem en Renkum doorzocht. Sinds 2020 zou een 46-jarige Arnhemmer ruim 23 miljoen euro bij beleggers hebben opgehaald en dat geld blijkt te zijn verdwenen. De inleg zou geïnvesteerd worden in hernieuwbare energie, maar dat is volgens de FIOD waarschijnlijk nooit gebeurd. De autoriteit Financiële Markten bracht de zaak aan het rollen. Volgens de Wall Street Journal en nieuwsite Politico is CIA-topman John Ratcliffe deze week naar Moskou gevlogen om Russische functionarissen op het hart te drukken dat aanvallen op NAVO-bondgenoten niet geaccepteerd worden. Ratcliffe heeft de Russen ook gevraagd om de steun aan Iran te verminderen. Ratcliffe's bezoek aan Moskou was geheim, maar lekte uit. Gisteren zei de Amerikaanse president Trump dat Ratcliffe's reis een semi-routinematig bezoek was dat niets met Iran of de NAVO te maken had. Europese commissievoorzitter von der Leyen brengt volgende week een bezoek aan Groenland. Ze zal op 6 en 7 september in het land zijn en heeft onder andere ontmoetingen met de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen en de Deense premier Mette Frederiksen. Er zal een verklaring getekend worden waarin staat dat Europa zich inzet in het Arktisch gebied om de veiligheid te waarborgen. Eerder dit jaar beloofde von der Leyen al fors in de veiligheid van Groenland te willen investeren, nadat de Amerikaanse president Trump het land wilde inlijven. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Dit was het radionieuws.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Schakel maar in.
10: Van harte welkom.
11: Schakel maar in.
9: En geniet.
12: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
9: Gewoon lekker lang luisteren.
13: Wat zegt u?
11: Gewoon lekker lang luisteren.

0: prachtig met Free Is An Eye On You. Maar even aantekening maken als het gaat om deze track, want misschien is het je niet opgevallen, maar mij wel. Het ding is hartstikke mono. En ik weet zeker dat deze sequences in deze plaat, de sequences in deze plaat hartstikke stereo zijn. Die wandelen echt van links naar rechts, maar in deze versie niet bij mij. Maar dat is niet zo belangrijk. Hoe dan ook, we begonnen met Free Is An Eye On You. En daarmee begonnen we de middagmix voor donderdag. Deze donderdag, die kleffe donderdag. Het is een beetje klef warm buiten. En vanmiddag gaat het weer nog omslaan. Althans, tegen de avond als ik het zie je buien halen. Dat is ook goed, want we hadden nog een barbecue gepland vanmiddag. Dus ja, moet er even mooi weer blijven, mensen. Jouw middagmix. Goedemiddag en vader welkom. Het goud van oud eraan, de hits van nu. We hebben natuurlijk nog weer een verkeerd. Het origineel in de koffer. En natuurlijk de zaken die je meldt via de WhatsApp. Dat kan op het bekende nummer, de WhatsApp van de studio 06-21-21-3210. Of je kunt het mailen naar middagmix@langstadmedia.nl. Het goud van Aatraan, de hits van nu. Tussen zaken die je meldt. Je kunt meekijken in de radiostudio via www.rijnroosendaal.nl. Via Rijn Live kun je dan de viewer activeren. Nu Martin Hoogkamer, Kroegen in de Hemel.
1: In een kroeg langs de gracht.

We hebben alweer te maken met een dijk van een artiest. Een boom van een artiest, moet ik dan weer zeggen. Ze is 1,52 meter. Een boom van een vrouw, maar kort afgezaagd. Ik zeg het wel eens vaker, hetzelfde als Van Velzen. Het kan wel hetzelfde nest komen, je weet het niet, hè, qua LinkedIn. Middagmix, Cardi Minoc, Love at First Sight hier in jouw dansbare middagmix. Terug naar de jaren 2012, Ryder Siva featuring Cassandra en Touch Me is hier in de middagmix.

Vanaf het jaar 2000 tot aan 2010 zo'n beetje heel veel hits van deze man. Craig David, You Know What. Ik ken hem van Seven Days en weet die andere hit ook alweer veel meer. Dat was ook een grote hit van Craig David. De hits komen op je af. En uiteraard kun je de hits ook aanvragen als je nog zaken mist. Laat het mij maar weten. Heb het maar door op 06-21-21-32-10. Of even mailen, middagmix@langstadmedia.nl. Hou het in de gaten vanaf maandag, Anton Nachtzaam in de middagmix. Ik ben dan 3 weken op vakantie, maar daarna gaan we gewoon weer verder. Nu in excess en disappear terug in de jaren 90.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Sascha Ausums gaat volgend jaar stoppen als burgemeester van Waalwijk. In een afscheidsvideo kondigt Ausums aan dat ze zichzelf niet beschikbaar stelt voor een tweede termijn van burgemeester. De reden van haar vertrek is de verplichting om als burgemeester in je eigen gemeente te wonen. Ausums woont niet in Waalwijk en kiest vanwege familieomstandigheden ervoor om dat ook niet te gaan doen. Het college van Heusden wil de startersleningen terugbrengen. Het college is van plan om de raad opnieuw een voorstel te doen om 8 ton beschikbaar te stellen voor dit plan. Met deze lening wil het college jonge starters uit de gemeente te hulp schieten bij de aankoop van hun eerste koopwoning. Op 22 september wordt het voorstel van het college besproken. Maarten van der Weijden heeft met zijn 22 stedentocht meer dan 700.000 euro opgehaald voor het Prinses Maxima Centrum. De zwemmer moest zijn tocht bij Waalwijk staken omdat hij te ziek was om verder te zwemmen. De teller van de donaties bleef echter openstaan, waardoor Van der Weijden alsnog een mooi bedrag kon schenken voor onderzoek naar kinderkanker. Zwembad Die Haaikraven in Vlijmen gaat het 50-jarig jubileum vieren met een feestweek vol activiteiten. De feestweek is van 21 september tot en met 27 september. Er zijn schuimparties, spelletjes en een afsluitend feest op de zondag. In de 50 jaar dat het zwembad bestaat hebben 17.500 kinderen hun A-diploma gehaald. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Siem, dankjewel. Ik heb nog een weerbericht voor je. In het noorden komt eerst nog bewolking voor, maar er volgen overal perioden met zon. Het wordt warm met lokaal 27 tot 30 graden in het oosten. Het voelt klam aan door de hoge luchtvochtigheid. Vanavond blijft het nog lang broeierig warm. Eerst is het vrij helder met velden bewolking. Geleidelijk aan raakt het bewolkt en later in de avond in de nacht volgen er stevige buien. Er is kans op onweer, windstoot, lokaal valt er veel regen. Morgen komen buien voor met onweer en windstoten. Het wordt dan zo'n 22 graden. De verkeersinformatie, 22 files, in totaal 34 kilometer. Dit zijn de belangrijkste knelpunten in onze regio. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Klaverpolder. Langzaamheid en stilstaand verkeer. Komt door een kapotte vrachtauto, de rechte rijstrook is daar dicht. Staat 5 kilometer file, de vertraging 5 minuten. En ook op diezelfde A16 Dordrecht. Tussen Dordrecht en afrit Dordrecht Centrum. Langzaamheid en stilstaand verkeer. Toch voertuig staat daar de boel te blokkeren. Staat 1 kilometer file, de vertraging 1 minuutje. De A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Ulvenhout. Langzaamheid en stilstaand verkeer. 2 kilometer file, de vertraging 5 minuten. De A59 knooppunt Zonzeel richting Stoggenbos. Tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder. Langzaamheid en stilstaand verkeer. Staat 2 kilometer file, de vertraging zo'n 5 minuten. En tot zover dan weer de files hier in onze regio. Jouw middagmix en het goud van op je radio. Terug naar 1973 met Steelers Wheel en Star.

0: Uit lange vlogen tijden, terug op de radio. Still is real en star. Het leidt ons naar het origineel de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. Goede ideeën ervoor hebben. Je kunt het gewoon insturen. En dan nemen we het nog een keer mee. Kan morgen nog een keertje. Want daarnaast, 3 weken lang, moet je even bij Anton zijn. Als je ideeën hebt voor origineel de koffer. Want dan gaat hij het aan elkaar krijgen. Maar het kan morgen nog 1 keer. Door mij hoogstpersoonlijk. En dan kan je dat nog melden via het e-mailadres middagmix@langstaatmedia.nl. Of dan de appen via de studio 06-21-21-32-10. Wat hebben we vandaag? Wel nu, het was in 1972 dat de New Seekers de single I Like to Teach the World to Sing uitbracht. Tja, de New Seekers. Grootste hit was natuurlijk wel Backstreet or Borrow. Pinball Wizard, Feel Me, See Me. En zo waren er andere hitjes. En helemaal onderin staat dan toevallig deze single I Like to Teach the World to Sing. Deed het 6 weken in de top 40 en haalde 28e plaats in de top 40. Dus niet echt een hele grote hit geweest, maar wel bijgebleven. Want hij is overgedaan door Birgit Lewis. I Like to Teach the World to Sing. Dat was in het jaar 2006. En deze dame had daar nog een bescheiden succesje mee in de tipparade. En deed het een week of 5 en het piekte nog op nummer 9 in de tipparade. Dus niet echt een grote hit geweest voor deze dame. Ik was zelf een paaltje dat leuker vindt, het origineel van de nieuwe Seekers. I Like to Teach the World to Sing. Of via de versie van Birgit Lewis een betere uit het jaar 2006. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: En een applausje voor jezelf. Dus duidelijk dat Burger Lewis, I Like to Teach the World to Sing, is geïnspireerd door de New Seekers met hetzelfde werkje. Alleen een ander jasje gestoken weer. Het originele cover, goede ideeën ervoor hebbende, laat het mij maar weten. Middagmix@langstadmedia.nl, daar kun je toe mailen of appen op het WhatsApp-nummer van de studio. 06-21-21-32-10. De Flitsende 50, je kan erop stemmen en het werkt als volgt.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de Flitsende 50.

Nou, dat gaat halen, of die doorgaat in de lijst, de flitsende 50, Sommeu en Fails. Part 2 staat hier tussen haakjes. Hij voelt zich altijd thuis, deze man, hè? Dus wat gaat goed komen, die gaat lekker zwemmen in de flitsende 50, om het zo maar te zeggen. Hopelijk komt hij boven, richting de nummer 1. Nu Genesis, Lillian. Yeah!

Het is helemaal niet leuk om een illegaal wezen te zijn. Een soort van elf of zo. Hoewel elf wel een leuk wezen was, maar als je ermee opgeschreven zit, dan weet ik het ook niet hoor. Genesis, Legal Alien, terug aan 1983, terug te vinden op het album van Genesis. Het album Genesis geleden volgens mij. Genesis en Genesis, het album. Zo mensen, Nederlands product nu. Terug naar 1998 met Ilse de Lange en Flying Blind.

ABBA and Dance While the Music Still Goes On als een de laatste gedraaid in deze aflevering van de Middagmix. Sluit af met weer een discoetje uit het midden van de jaren 80. Het midden van de jaren 80 is ook echt 1985 in dit geval. Steve Harrington, Feels So Real. Paardjes non-stop zometeen en dan hebben we om 5 uur weer Anton Nachtzaam met Van Zessen Klaar. Ik ben er morgen nog een keertje met de middagmix tussen 2 en 3. Tot morgen, dan weer in de middagmix. Hoi.

0: willen houden. In Europa leeft de vrees dat Rusland de terugtrekking van het aantal Amerikaanse troepen zal zien als een vermindering van Amerikaanse betrokkenheid. De Nederlandse overheid houdt naast het watertekort ook rekening met een mogelijke wateroverlast die voor de komende dagen verwacht wordt. Van een watertekort is nog altijd sprake, meldt het managementteam watertekort. Sommige gebieden zijn nog kwetsbaar voor bijvoorbeeld versilting. Denk daarbij aan het IJsselmeergebied. Maatregelen blijven nodig. De buien die verwacht worden kunnen grote gevolgen hebben omdat het regenwater minder goed door de bodem wordt opgenomen en daardoor blijft liggen. Volgens de Wall Street Journal en nieuwssite Politico is CIA-topman John Ratcliffe deze week naar Moskou gevlogen om Russische functionarissen op het hart te drukken dat aanvallen op NAVO-bondgenoten niet geaccepteerd worden. Ratcliffe heeft de Russen ook gevraagd om de steun aan Iran te verminderen. Ratcliffe's bezoek aan Moskou was geheim, maar lekte uit. Gisteren zei de Amerikaanse president Trump dat Ratcliffe's reis een semi-routinematig bezoek was dat niets met Iran of de NAVO te maken had. Buurland India heeft Nepal hulp aangeboden met de stroomvoorziening omdat de overstromingen 9 waterkrachtcentrales beschadigd hebben. Zo'n 8% van de stroomproductiecapaciteit in Nepal zou niet meer werken. De overstromingen hebben ook schade aan een zonnepark aangericht. Herstelwerkzaamheden zijn gestart, maar om tekorten te voorkomen zal India te hulp schieten. In de winter importeert Nepal ook elektriciteit uit India. In de zomer wordt stroom juist naar India geëxporteerd. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Dit was het radionieuws.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Sascha Ausums gaat volgend jaar stoppen als burgemeester van Waalwijk. In een afscheidsvideo kondigt Ausums aan dat ze zichzelf niet beschikbaar stelt voor een tweede termijn van burgemeester. De reden van haar vertrek is de verplichting om als burgemeester in je eigen gemeente te wonen. Ausums woont niet in Waalwijk en kiest vanwege familieomstandigheden ervoor om dat ook niet te gaan doen. Het college van Heusden wil de startersleningen terugbrengen. Het college is van plan om de raad opnieuw een voorstel te doen om 8 ton beschikbaar te stellen voor dit plan. Met deze lening wil het college jonge starters uit de gemeente te hulp schieten bij de aankoop van hun eerste koopwoning. Op 22 september wordt het voorstel van het college besproken. Maarten van der Weijden heeft met zijn 22 stedentocht meer dan 700.000 euro opgehaald voor het Prinses Maxima Centrum. De zwemmer moest zijn tocht bij Waalwijk staken omdat hij te ziek was om verder te zwemmen. De teller van de donaties bleef echter openstaan, waardoor Van der Weijden alsnog een mooi bedrag kon schenken voor onderzoek naar kinderkanker. Zwembad Die Haaikraven in Vlijmen gaat het 50-jarig jubileum vieren met een feestweek vol activiteiten. De feestweek is van 21 september tot en met 27 september. Er zijn schuimparties, spelletjes en een afsluitend feest op de zondag. In de 50 jaar dat het zwembad bestaat hebben 17.500 kinderen hun A-diploma gehaald. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. It's alright. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Premier Jette overlegt met de coalitiepartijleiders en verschillende kabinetsleden over de begroting voor volgend jaar. Gisteren werd het nachtwerk, want deze begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. Als de neuzen dezelfde kant op staan, moet de begroting naar de Raad van State om doorgelicht te worden. Tot nu toe lopen de gesprekken verre van soepel. Het kabinet gaat voor brede steun van zowel linkse als rechtse partijen. Giro 6868 wordt door het Rode Kruis geopend om geld op te halen voor de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. De organisatie denkt zo'n 20 miljoen euro nodig te hebben om duizenden mensen de komende maanden te kunnen helpen. Andere Nederlandse hulporganisaties, zoals Care Nederland, UNICEF en Save the Children, hebben laten weten ook in het rampgebied actief te zijn. In Nepal is het dodental tot 359 opgelopen. 910 mensen worden nog vermist. In Tibet zijn 3 mensen omgekomen en worden 558 mensen vermist. Nederland heeft voorafgaand aan het overleg over het mogelijk terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Europa complimenten van de Verenigde Staten gekregen. Defensie-onderminister Elbridge Colby prees de defensie-investeringen die Nederland en bijvoorbeeld Duitsland en Polen doen. Op dit moment onderzoeken de VS waar ze Amerikaanse troepen gestationeerd willen houden. In Europa leeft de vrees dat Rusland de terugtrekking van het aantal Amerikaanse troepen zal zien als een vermindering van Amerikaanse betrokkenheid. Servische media melden dat de voormalige Bosnische Servische legerleider Ratko Mladic overleden is. Hij werd in 2017 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor genocide en oorlogsmisdrijven en zat in Den Haag in de cel. Mladic is onder meer verantwoordelijk voor de massamoord op ruim 8000 Bosnische mannen en jongens in Srebrenica in 1995. Ratko Mladic is 84 jaar geworden. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Dit was het Radio Nieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Sascha Ausums gaat volgend jaar stoppen als burgemeester van Waalwijk. In een afscheidsvideo kondigt Ausums aan dat ze zichzelf niet beschikbaar stelt voor een tweede termijn van burgemeester. De reden van haar vertrek is de verplichting om als burgemeester in je eigen gemeente te wonen. Ausums woont niet in Waalwijk en kiest vanwege familieomstandigheden ervoor om dat ook niet te gaan doen. Het college van Heusden wil de startersleningen terugbrengen. Het college is van plan om de raad opnieuw een voorstel te doen om 8 ton beschikbaar te stellen voor dit plan. Met deze lening wil het college jonge starters uit de gemeente te hulp schieten bij de aankoop van hun eerste koopwoning. Op 22 september wordt het voorstel van het college besproken. Maarten van der Weijden heeft met zijn 22 stedentocht meer dan 700.000 euro opgehaald voor het Prinses Maxima Centrum. De zwemmer moest zijn tocht bij Waalwijk staken omdat hij te ziek was om verder te zwemmen. De teller van de donaties bleef echter openstaan, waardoor Van der Weijden alsnog een mooi bedrag kon schenken voor onderzoek naar kinderkanker. Zwembad Die Haaikraven in Vlijmen gaat het 50-jarig jubileum vieren met een feestweek vol activiteiten. De feestweek is van 21 september tot en met 27 september. Er zijn schuimparties, spelletjes en een afsluitend feest op de zondag. In de 50 jaar dat het zwembad bestaat hebben 17.500 kinderen hun A-diploma gehaald. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Mona Keijzer heeft vanmiddag project 2029 gepresenteerd. Geen politieke partij, maar een beweging. Het is de bedoeling dat er eerst mensen en middelen verzameld worden om een sterke basis te kunnen vormen. Keijzer doet vooral een beroep op vrouwen. Ze zoekt mensen met ervaring, kennis en steun om verder te bouwen. Is dat fundament er in november, dan wordt de beweging een partij en zal er volgend jaar op 17 maart aan de Provinciale Statenverkiezingen worden meegedaan. Het KNMI heeft voor later vanavond en vannacht wegens felle buien code geel afgekondigd. Er wordt gewaarschuwd voor buien met kans op hagel tot 2 centimeter en windstoten van 60 km per uur. Plaatselijk kan er wateroverlast ontstaan. De windstoten kunnen vooral fietsers en voetgangers teisteren. Later in de nacht trekken de buien naar het noorden weg. Komende nacht vindt ook de gedeeltelijke maansverduistering plaats. Vanaf 7 minuten voor 3:30 moet die goed te zien zijn. In Nepal en China houden de autoriteiten rekening met nieuwe vloedgolven. Door verzakkingen is in Tibet een nieuw stuwmeer ontstaan dat zich steeds verder met neerslag vult. De voorspellingen zijn dat het de komende 3 dagen regent en door aardverschuivingen kan het stuwmeer dan ineens leeglopen. Verder

0: Radio Nieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Schakel maar in.
8: Van harte welkom.
9: Schakel maar in.
7: En geniet.
10: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
7: Gewoon lekker lang luisteren.
11: Wat zegt u?
12: Gewoon lekker lang.

0: tot nachtwerk.
1: Er zijn wolkenvelden, het is 25 tot 29 graden. En dit is van 6 klaar. Ik zeg een prima goedemiddag, Ram Jam en Black Betty. Best bracht de tijd op even over 5. Het is donderdag 27 augustus 2026. Tot 6 uur zijn we weer van 6 klaar. Met zometeen uiteraard weer de flitsschijf, de speciale aanbieding. We hebben het nieuws van vandaag uit onze eigen regio met Siem van der K. En we hebben de lekkerste muziek zoals deze nieuwe, een oude hit van Elvis Presley in een nieuw jasje gestoken door Paul Carrack. Dit is Always in My Mind.
2: Maybe.

right. Muziek uit 1983 van What Fun. En eigenlijk een echte one-hit wonder. Want na The Right Side One, die destijds piekte op nummer 3 in de Nederlandse top 40. En er 2 maanden in genoteerd bleef staan. Daarna werd het ijzerstil rondom deze band. Met recht dus kunnen we stellen dat het een one-hit wonder was. Zometeen de Flitsschijf, het nieuwe single van Samieu. En dat zijn zeker geen one-hit wonders, de heren van Samieu uit Voorburg. Maar eerst muziek uit 1970 alweer, van The White Plains en My Baby Loves Lovin'.

De flitsschijf van deze week, je hoort hem morgen ook in deze hoedanigheid nog langskomen. Dat was Feels Part 2. Dat betekent dat er ook een Part 1 is in elk geval. We gaan even kijken op Slanswegen. In de regio staan er een aantal opstoppingen. Eigenlijk gewoon de dagelijkse files. Maar onder andere pik ik eruit de A27. Grijpen afgesloten op de hoofdrijbaan tussen afrit Industriegebied Avelingen en afrit Werkendam. Door schade aan het wegmeubilair. En het rijdt uiteraard ook weer langzaam tussen afrit Tilburg Centrum West en afrit Tilburg Reeshof op de A59. En het rijdt langzaam op de A59, de verbindingsweg A59 vanuit Waalwijk. Zometeen een Throwback Thursday. Een verstaanbare ook nog. Maar eerst Robert De Niro's Waiting. Dit is Bananarama.

Een week of wat geleden was er nog een tv-programma rondom de muziek van Rob de Nijs, bezongen en gezongen door zijn collega-artiesten hier uit Nederland. En ook dit nummer werd in en op dat concert tegenwoordig gebracht. Een beetje meer tipte, kwam niet verder dan de nummer 3 in de tipparade in 1984. Dit was Rob de Nijs. Tot aan de regionale nieuwsupdate met Sien van der K. Is dit muziek uit het jaar 2000 van Westlife.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Sascha Ausums gaat volgend jaar stoppen als burgemeester van Waalwijk. In een afscheidsvideo kondigt Ausums aan dat ze zichzelf niet beschikbaar stelt voor een tweede termijn van burgemeester. De reden van haar vertrek is de verplichting om als burgemeester in je eigen gemeente te wonen. Ausums woont niet in Waalwijk en kiest vanwege familieomstandigheden ervoor om dat ook niet te gaan doen. Het college van Heusden wil de startersleningen terugbrengen. Het college is van plan om de raad opnieuw een voorstel te doen om 8 ton beschikbaar te stellen voor dit plan. Met deze lening wil het college jonge starters uit de gemeente te hulp schieten bij de aankoop van hun eerste koopwoning. Op 22 september wordt het voorstel van het college besproken. Maarten van der Weijden heeft met zijn 22 stedentocht meer dan 700.000 euro opgehaald voor het Prinses Maxima Centrum. De zwemmer moest zijn tocht bij Waalwijk staken omdat hij te ziek was om verder te zwemmen. De teller van de donaties bleef echter openstaan, waardoor Van der Weijden alsnog een mooi bedrag kon schenken voor onderzoek naar kinderkanker. Zwembad Die Haaikraven in Vlijmen gaat het 50-jarig jubileum vieren met een feestweek vol activiteiten. De feestweek is van 21 september tot en met 27 september. Er zijn schuimparties, spelletjes en een afsluitend feest op de zondag. In de 50 jaar dat het zwembad bestaat hebben 17.500 kinderen hun A-diploma gehaald. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: En na de regionale nieuwsupdates heb ik voor u nog het weer voor vandaag en morgen. Vanavond schijnt in het noorden en midden eerst nog de zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Spoedig volgt een gebied met regen- en onweersbuien. Dit kunnen fikse buien zijn waarbij veel neerslag binnen korte tijd valt. Bij een zware bui is lokaal ook even hagel mogelijk. Lokaal kan wateroverlast ontstaan. De temperatuur daalt langzaam maar zeker. Aan het eind van de avond is het nog steeds een graad of 20. Vannacht trekken de regen- en onweersbuien langzaam verder noordwaarts over het land. Minima liggen vannacht tussen de 15 en 18 graden. Morgen valt in het zuiden een lokale onweersbui. Verder schijnt geregeld de zon. In het zuidoosten kan het tot een enkele regen- of onweersbui komen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig van kracht. Het wordt in de ochtend al zo'n 20, 22 graden. Morgenmiddag ontstaan er met het oplossen van de temperatuur opnieuw enkele fikse buien. Ditmaal zijn de zwaarste exemplaren voor het midden en oosten bestemd. Opnieuw met kans op onweer en flink wat neerslag in korte tijd. Er waait een meest matige zuidwestelijke wind en daarmee is de warmste luchtsoort uit ons land verdwenen. Het wordt namelijk maximaal 20 graden in het westen en plaatselijk nog 23 graden in langs de oostgrens.
2: Goedemiddag! Start de motoren en dan vol gas. De Car Classic. Langs

Ik ga niet weten wat het inhoudt, The Rhythm of the Jungle. Maar Tarzan weet er alles van, volgens mij. 1982, een kleine bescheiden top 10 hits voor The Quick. En ook dit was eigenlijk een one-hit wonder, want daarna hebben ze eigenlijk totaal geen hits meer gescoord, de heren van The Quick. En dit is een hit in wording uit de top 40 van vandaag. Dolce Beringer, oude flitschijf en Break Your Heart.

hadden we het daarnet al een aantal keren over One Hit Wonders. Je hebt ook zo van die radiohits. Dat zijn dus de platen die geen hit worden. Dus geen hitparade of tipparadenotering bereiken. Maar die wel een hoog oh ja die gehaald hadden. En dit was er zeer zeker een. Cigala, Give Me Your Love, featuring John Newman en Nile Rodgers. Bereikte in de Britse hitlijsten wel de top 10. En bij ons dus totaal helemaal niets. Zo direct de speciale aanbieding. En die hoor je zo naar Simply Red.

hebben er even op moeten wachten, maar het lange wachten werd beloond. De speciale aanbieding voor deze week, ook morgen nog in deze danigheid. En daarna zul je hem beslist nog veel vaker horen in de programma's hier op Langstraat FM. Nickelback en Leave Me Behind en The Sunrise uit 2003 van Simply Red. Mick Hucknall, waarvan bekend is dat hij met meer dan 250 verschillende dames het bed heeft gedeeld. Niet allemaal tegelijk, want zo'n groot bed is er helemaal niet. Maar goed, dat even terzijde. We gaan er een eindje aan breien. Het is bijna 6 uur. We laten je zometeen achter met de Trends in the Love Epidemic uit 74. En voor nu zeg ik een hele fijne donderdagavond. Veel plezier met de collega's. En tot morgen. Tot de sluit. Heaven Must Be Missing an Angel. 1976. Tavares. Tot morgen. Yeah.

0: Om 6 uur 's avonds is Anton Nachtzaam klaar. Luister daarom al mee vanaf 5 uur in de middag.
1: Van 6 uur. Van 6 uur. Van 6 uur.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Mona Keijzer heeft vanmiddag project 2029 gepresenteerd. Geen politieke partij, maar een beweging. Het is de bedoeling dat er eerst mensen en middelen verzameld worden om een sterke basis te kunnen vormen. Keijzer doet vooral een beroep op vrouwen. Ze zoekt mensen met ervaring, kennis en steun om verder te bouwen. Is dat fundament er in november, dan wordt de beweging een partij en zal er volgend jaar op 17 maart aan de Provinciale Statenverkiezingen worden meegedaan. Het KNMI heeft voor later vanavond en vannacht wegens felle buien code geel afgekondigd. Er wordt gewaarschuwd voor buien met kans op hagel tot 2 centimeter en windstoten van 60 km per uur. Plaatselijk kan er wateroverlast ontstaan. De windstoten kunnen vooral fietsers en voetgangers teisteren. Later in de nacht trekken de buien naar het noorden weg. Komende nacht vindt ook de gedeeltelijke maansverduistering plaats. Vanaf 7 minuten voor 3:30 moet die goed te zien zijn. In Nepal en China houden de autoriteiten rekening met nieuwe vloedgolven. Door verzakkingen is in Tibet een nieuw stuwmeer ontstaan dat zich steeds verder met neerslag vult. De voorspellingen zijn dat het de komende 3 dagen regent en door aardverschuivingen kan het stuwmeer dan ineens leeglopen. Verderop wordt een rivier op 3 plaatsen geblokkeerd. Zodra het water stijgt, zouden die blokkades kunnen doorbreken. Het vuurwerkgeweld van Feyenoord-aanhangers bij SC Cambuur afgelopen zondag leidt nog niet tot extra maatregelen bij de thuiswedstrijd Feyenoord-ADO Den Haag, die zondag in Rotterdam gespeeld wordt. Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam laat weten dat de driehoek, burgemeester, politie en openbaar ministerie, op dit moment geen aanleiding ziet. De woordvoerder zegt dat de veiligheid in het stadion de verantwoordelijkheid van de voetbalclub is. Het weer. Vanavond regen en onweersbuien. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Ook behoren windstoten en hagel tot de mogelijkheden. Vannacht vallen er hier en daar nog een paar felle regen- of onweersbuien. Het is vannacht 15 tot 18 graden. Dit was het radio.

0: mag.
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
4: 30 augustus start de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
10: Doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar KAS20.nl.

lights, old and

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet is het nog altijd niet eens over de begroting voor Prinsjesdag. De partijleiders van D66, VVD en CDA overleggen al de hele dag met minister Heijnen van Financiën. Het kabinet heeft geen meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer en zoekt daarom steun bij oppositiepartijen. Maar een akkoord met zowel linkse als rechtse partijen lijkt voorlopig ver weg. Rechts wil grote aanpassingen aan het stikstofbeleid, terwijl het linkse pro juist de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid wil schrappen. Bij een middelbare school vlakbij de Duitse hoofdstad Berlijn zijn twee mensen om het leven gebracht. Een van hen is een 18-jarige leerling van de school, meldt de lokale krant Märkische Allgemeine. Het andere slachtoffer is een man van in de 30 die volgens de krant de dader probeerde tegen te houden. De politie heeft een verdachte opgepakt. Volgens de krant is het een 19-jarige ex-vriend van het meisje. Of hij zelf ook leerling was op de school is nog niet duidelijk. Over gewonden is niets bekend. Tweede Kamerlid Mona Keijzer wil een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten en mikt op 20 tot 30 zetels bij de volgende Kamerverkiezingen. In november wil ze met haar nieuwe partij naar buiten komen. Keijzer wil een kleinere overheid, minder migratie en veel minder subsidies. Ook wil ze af van volgens haar doorgeslagen duurzaamheidsbeleid en beleid dat te veel op modellen leunt. Volgens Keijzer lijken haar plannen op die van andere rechtse partijen, maar voeren zij die niet uit. En de hoge snelheidslijn tussen Hoofddorp en Rotterdam gaat langer dicht voor herstelwerkzaamheden dan eerder gedacht. In 2018

Don't worry.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De oppositiepartijen praten vanavond waarschijnlijk niet meer mee over de begroting. Eerst moeten D66, CDA en VVD het onderling eens worden met de top van het kabinet. Volgens ingewijden staan D66 en CDA daarbij recht tegenover de VVD. De coalitieleiders overleggen vanavond verder op het ministerie van Financiën. En daarna is er waarschijnlijk nog te weinig tijd om de oppositie opnieuw uit te nodigen. Links en rechts hebben allebei zo hun eigen wensen. En de begroting moet maandag bij de Raad van State liggen. Bij de overstromingen in Nepal zijn inmiddels zeker 389 mensen om het leven gekomen. Er worden nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie twee Nederlanders. Zeker 466 mensen zijn tot nu toe gered. Volgens de premier ligt dat aantal mogelijk nog hoger. Er zijn duizenden militairen en agenten ingezet voor de zoek- en reddingsoperaties. In het aangrenzende Tibet zijn 3 doden gemeld. Het instorten van een deel van een gletsjer hoog in de Himalaya op de grens met Tibet zorgde voor de watermassa. Uit een archeologisch museum in Spanje is het merendeel van een prehistorische gouden schat gestolen. De dieven waren vanochtend maar 4 minuten binnen en namen onder meer ringen, armbanden en kommen mee. Waarschijnlijk gebruikten ze een afleidingsmanoeuvre, want eerst ging het alarm af bij een sportcentrum en kort daarna pas bij het museum. De gestolen voorwerpen horen bij de zogenoemde schat van Vilhena uit de bronstijd, die zo'n 10 kilo aan gouden voorwerpen bevat en in 1963 werd gevonden. En tussen Wormerveer en Zaandam hebben vanmiddag 3 treinen stilgestaan na een vechtpartij met een mes in een sprinter. Een passagier trok aan de noodrem waarna de politie kon ingrijpen. Volgens getuigen ging het om een verwarde man die op station Wormerveer stond te schreeuwen. De politie heeft 2 mensen aangehouden en de trein doorzocht, maar geen andere wapens gevonden. Het treinverkeer tussen Zaandam en Alkmaar lag ongeveer een uur stil. Rond 3:30 reden de treinen weer. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws. Oh
0: yeah. Info en hits. Ook in de zomer.
2: We're there.
3: Dance Factory.

luisteren weer naar het origineel Dance Factory hier op Langstraat FM. Mijn naam is René van der Meer. En wij, ik doe het weer samen met Diane Vugts natuurlijk, die straks tussen 9 en 10 te horen is. En we begonnen deze nieuwe aflevering van Dance Factory hier op Langstraat FM met een plaat uit 1975, Archie Bell and the Drells. I could dance all night. Ja, dat kan Diane ook, hoor. Die is echt een danser, hè, Diane. Echt een danser. Kan de hele nacht doorhalen. Tot hij om 3:30 s'nachts ergens in een zwembad belandt. Ja, wilde verhalen, hoor, van het afgelopen weekend van onze grote vriend. Hij gaat 10 jaar omhoog met Jimmy Bohorn. En dat is best wel opvallend, want de meeste muziek van hem, althans de hits, kwamen toch een beetje uit de jaren 70. Maar deze komt uit 1985. Jimmy Bohorn dus, let's do it. En dat gaan we dus maar doen, hè.

duidelijk zijn hoe deze plaat heet. Let's Do It. Het is niet een van de betere platen van Jimmy Bullhorn. Hij heeft het mooier gemaakt. Denk eens aan Dance Across the Floor. Is It In. We hebben het er een paar weken geleden nog over gehad hier in de uitzending op Langstraat FM. Deze kwam dus vrij laat op het Sunrise label. En dat heette Let's Do It. En dit is Brick. Dance.

0: ja, ja. Wat een lekkere plaat is dit, hè? Rick Dazz. Het is the mother of all jams, staat er bij. En dat komt af van het album Good High. Ja, dat begin vooral, hè. Dat komt er zo lekker in, hè. Ik heb nog 10 seconden, maar zullen we nog eens één keer pakken? Even dat begin nog even, hè. Dit dus, hè. Ja, lekker.
1: Have no fear, have no fear, have no fear. Renee is here.
0: Ray Parker Jr. en Radio van het album Two Places at the Same Time. En het is donderdagavond en time to party, hè? En ook nog eens een keer in herhaling op zaterdag.

Ray Parker Jr. It's Time to Party van het album Two Places at the Same Time. En dit zijn, ja, je hebt ze al herkend natuurlijk, hè. Goede wijn behoeft geen krans, hier zijn de Brothers Johnson. En zo heet het.

0: we stonden allebei nog een beetje naar te genieten in de studio hier, Dion en ik. Over die fantastische toespraak die wij kregen vorige week donderdag. Tijdens de jaarlijkse barbecue bij Langstraat FM. Daar waren we uiteraard voor uitgenodigd. Het was bijzonder gezellig om heel die supergezellige club eens te leren kennen. Met allemaal warme en lieve mensen. Ja, René Peters, de voorzitter, die noemde ons er even voorzitter. Wat een beetje vereerd eigenlijk. Ja, dat is erg leuk. En het eten smaakte ook fantastisch. Lekker colaatje zero erbij voor de verandering, want ik was die avond ervoor een beetje te veel doorgezakt bij vrienden. Op een doordeweekse avond om 3:45 naar huis. Ja, dat is eigenlijk een beetje te gek op mijn leeftijd. Hè? Dat kunnen we niet meer maken, maar... The Brothers Johnson, Ain't We Funky Now.
1: The Disco Factory Dominator. Here's René.
0: Ja, Disco Factory Dominator. Come on, baby. Als je het over disco hebt, dan... Uit 1980. Thelma Houston. Don't Leave Me This Way. Daar ken je ze denk ik wel van. Maar dit is een andere... Now if you feel it. En dan kun je lekker op los gaan op de donderdagavond, hoor. En als je toevallig op zaterdag luistert, dan leent zich de zaterdag daar helemaal uitermate goed voor, natuurlijk. Ja. Wil je reageren, dan stuur je even een mailtje naar info@langstraatmedia.nl.

0: Donderdagavond, zaterdag in de herhaling. We draaien alleen maar muziek waar je niet bij stil kunt blijven zitten. De onaanvolgbare Roger Troutman met zijn Zap. En dat heette natuurlijk More Bounce to the Ounce. We draaiden ditmaal de single edit. Dat doen we zo af en toe een beetje om wat meer variëteit in het programma te brengen. Dat we de korte plaatjes ook even aan bod laten komen. Hè? Zo geldt dat ook voor deze.
1: Dance Factory. We are here. Cause you were there.
0: 1973. Hier zijn ze. De drie graadjes.

dit mooi of niet? Is het mooi of is het mooi? Ja, het is heel mooi, René. Vanaf het vinyl op het originele Philadelphia label. En ja, Diane heeft hem gewoon in de kast staan. Hoe kan het bestaan? 1973. En dat is vrij uniek voor die periode. Want toen waren er nog niet zoveel 12 inches. Dit waren ze, we draaien ze vaak hier in het programma. The Three Degrees, een van hun eerste hits, denk ik zo. En Dirty Old Man. Ja, wie kent het niet, zou ik zeggen. En 73, ja, ik ben een 70s mannetje, dat weet je. Ik draai het liefst alleen maar 70s, maar dat doen we niet voor jullie. De luisteraar, we staan er niet voor onszelf, hè. We staan er voor jullie. Maar we gaan toch nog één jaartje verder terug, let op. I'll be round. Hier zijn de Detroit Spinners uit 1972 dus.

0: gaat tellen. Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar dit is gewoon 54 jaar oud. De Spinners waren dat. En natuurlijk een fantastisch mooie plaat. I'll Be There, gedraaid hier.
1: Let's kick ass.
0: Dance Factory, Langstraat FM, 106.8. Ziggo, kanaal 917, KPN, 1042. En in heel de regio op DAB+. En wat roepen we dan?

dat waren ze. Weeks and Company. En dat was toen best wel een aparte plaat in die tijd. Als je dan gedraaid werd, dan ja, stond iedereen natuurlijk lekker mee te zingen. En dat was ook uitermate makkelijk natuurlijk. Het was niet zo'n hele intellectuele tekst, maar het was toch een leuke plaat om nog een keer terug te horen. Weeks and Company dus. Rock your world. Yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho, yo-ho. Verzoekplaat van Johan Duivensloot. Hij is er iedere week bij als medemuziek samensteller van dit leuke radioprogramma Dance Factory. The original. En dit is Junior uit 1985. En zo heet het.

Wat is dit goed? Wat is dit lekker? Johan, dit is weer een ouderwetse JD Classic. Mijn god, wat een goede plaat. Stone Lover van Junior. Als het mij vraagt, 100 keer beter dan Mama Used to Say. En vroeger toen ik in 1978 met dit programma begon, ja, je hoort het goed, in 1978. Ben je al zo oud? Ja, zo oud ben ik al. Nee, maar toen noemde ik dit soort platen altijd een DVP'tje. Een DVP'tje, dat stond dan voor een dijk van een plaat. En dat was dit echte Junior de school. Johan, je hebt ons echt heel erg blij gemaakt met deze plaat. En het leuke is, ik zit dan gewoon even een beetje sec te lullen, zo noemen ze dat in Radioland. Maar het valt mij op dat bij alle radiostations waar je ook naar luistert, een DJ nooit meer droog praat. Er zit altijd een muziekje of een loopje achter of een gekke sidekick. En droog praten, dat kunnen ze gewoon niet meer. Nee. Nou, wij kunnen dat nog steeds hoor. Mijn laatste plaat voor dit uur. Hier is Candy Staten. What's the-

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen als die te langzaam beslist over gedupeerde ouders. Ook de rechtbank Midden-Nederland doet dat. De Raad van State bepaalde in juni juist dat dwangsommen niet meer effectief zijn omdat de dienst is vastgelopen. Maar volgens de rechtbanken kunnen gedupeerde ouders een besluit dat te lang duurt niet afdwingen zonder dwangsom. Ze hebben recht op 30.000 euro en mogelijk nog extra geld voor hun werkelijk geleden schade. Bij de overstromingen in Nepal zijn inmiddels zeker 389 mensen om het leven gekomen. Er worden nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie twee Nederlanders. Zeker 466 mensen zijn tot nu toe gered. Volgens de premier ligt dat aantal mogelijk nog hoger. Er zijn duizenden militairen en agenten ingezet voor de zoek- en reddingsoperaties. In het aangrenzende Tibet zijn 3 doden gemeld. Het instorten van een deel van een gletsjer hoog in de Himalaya op de grens met Tibet zorgde voor de watermassa. Uit een archeologisch museum in Spanje is het merendeel van een prehistorische gouden schat gestolen. De dieven waren vanochtend maar 4 minuten binnen en namen onder meer ringen, armbanden en kommen mee. Waarschijnlijk gebruikten ze een afleidingsmanoeuvre, want eerst ging het alarm af bij een sportcentrum en kort daarna pas bij het museum. De gestolen voorwerpen horen bij de zogenoemde schat van Vilena uit de bronstijd, die zo'n 10 kilo aan gouden voorwerpen bevat en in 1963 werd gevonden. En een Nederlandse spermadonor uit de omgeving van Groningen heeft mogelijk 121 kinderen verwekt, meldt Stichting Donorkind na onderzoek van Nieuwsuur. Maar waarschijnlijk zijn het er nog veel meer. De 43-jarige man zou al ruim 15 jaar actief zijn en sperma hebben gedoneerd via klinieken en internet. Volgens de stichting heeft hij via spermabanken al meer kinderen dan volgens de richtlijnen is toegestaan. Ook zou hij zijn zaad hebben aangeboden door seks te hebben met de wensmoeders. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

Ja, wat een lekkere remix was dat, zeg. De TikTok remix. En dan zaten we meteen in de hoek van de verzoekjes, want dit was er een voor Joop Hobbelen. Hij woont in Waalwijk en het is mijn oude disco vriendje. Met veel leuke tijden beleefd. Hij zegt Dion. Time. Van Stone. Kan je die eens draaien voor mij? Nou, natuurlijk doen we dat op jouw Langstraat FM.

Ja, en daar luister je naar. Je luistert naar Dance Factory. Ja, Thursday's Night We're Free. Zo is dat ook. Of je luistert misschien op zaterdag, hè? Dat kan ook. Dan hebben we namelijk de herhaling van de show. We hebben er al een uurtje soul, funk en disco op zitten. En het eerste uur heb je lekker kunnen luisteren naar René van der Meer. En we boogie to the beat. En dat blijven we doen hoor. Hoor maar eens even aan. Was die eerste al zo lekker? Nou, ik kan je vertellen, deze tweede van het tweede uurtje Dance Factory is ook een hele, hele dikke plaat. Ja, soms zou je willen dat ze oorspronkelijk zo al uitgekomen waren. Met zo'n hele dikke vette beat eronder. En die lekkere groove van Uncle Charlie Wilson. Ja, je hoort het al, het is early in the morning.

0: Early in the morning, in the middle of the deep, baby. Everything's gonna be alright. Wat een goede plaat.
1: Please welcome Mr. D.
2: Dance Factory.
0: Ja, zo mogen we ze graag horen hier op Dance Factory, jouw Langstraat FM. Wat een dikke remix was dat ook gewoon. Een interpretatie van het origineel. Zo is dat dan. Remixen uit die tijd waren gewoon echt dik. En dit was er eentje van. En ondertussen zijn we gestart met Patrick Simmons. Hij was het enigste vaste lid van de Doobie Brothers. En hij zong in het begin samen met Tom Johnston. En die werd later vervangen bij de Doobie Brothers door Michael McDonald. En dat heeft nog zo'n 7 jaartjes geduurd voordat Patrick dacht, laat ik zelf eens een plaatje opnemen. Hij kwam met deze So Wrong.

0: de dansvloer is nog helemaal gevuld op jouw dansfabriek. In jouw dansfabriek. Jouw Dance Factory op donderdagavond. Waar je luistert naar Patrick Sims.
1: 12-inch Disco Classics Dance Factory.
0: En dat brengt ons op de Danceable Jazz Band. De Dance Band. Lekker hoor. Wat een fijne plaat van vanavond. Ook alweer zo'n suggestieve tekst. En zo'n suggestieve titel eigenlijk. Dat deden ze wel meer, de Dance Band. Met Joystick en Let It All Blow. Dat was een hit van hun uit 1984 maar liefst. En deze was net iets vroeger, denk ik. Let It Whip, dit is de Dance Band.

Let's Whip It Baby. Dit is de danceband waar je naar luistert. En Whip It All Night. Ja, wat mij betreft een van hun grotere. En werd destijds ook heel veel gedraaid in de Ferrymaat Soul Show. En dat was wel met meer platen zo natuurlijk in die tijd. Die werden allemaal gedraaid in de Soul Show. Daar luisterden we allemaal naar op donderdagavond. En tegenwoordig heb je de luxe om in te schakelen op diverse heerlijke soulprogramma's. En Dance Factory is er daar natuurlijk één van op Langstraat FM. Fijn dat je luistert naar Slave. En dat is de David Lee remix van Steal Your Heart Away. Showtime remix.

En hoe beter je luistert naar deze platen van Slave, hoe beter je gaat horen dat daar naderhand Aura uit voort is gekomen. Die hele dikke bassline, die lekkere groefjes en dat hele, ja, wat zal ik zeggen, dat donkere funky geluid. Ja, dat is wat je hoort. En dan weet je dat je in de buurt komt inderdaad van Aura. Oh, ik wou even zeggen, schiet eens even op met die, met dat geluid. Ja, de D-Train. En we zeggen altijd James D-Train Williams. Maar het is natuurlijk gewoon altijd een duo geweest met Hubert Eves.

Ja, we zagen in de groepsapp een verzoekje voorbij komen van Robbie Koster. De smaak van de Koster, zal ik maar zeggen. En dat was een plaat van de D-Train. En toen ben ik eens even gaan kijken wat er in die tijd nog meer uitkwam van dit heerlijke duo. En dat was onder andere deze plaat. Keep giving you me your loving. En ze treden nog steeds op. En heel verdienstelijk ook al, kan ik wel zeggen. En ik had het straks even over die Hubert Eves III. Hubert. En die was ook lid van heel lang in de 70s van de groep M-Tune. Ja. En daar ontstond dan weer, zeg maar, de D-Train uit. En we dwalen even af, want deze track kwam ik tegen in de playlist van Rick van der Heijden. We draaien af en toe plaatjes vanuit de jongere generatie die naar boogie muziek luisteren. En dit is een goed album hoor. Alleen voor die covers van die albums van Patrice Russian zou je het al kopen. Het ademt disco en soul en het ademt alles uit waar wij in die tijd zo van hielden. Dit is een heerlijke track van haar, Remind Me.

Ja, Remind Me van Patrice Rushen. Haar grootste was natuurlijk Forget Me Nots. Maar je hoorde net al een klein beetje de keyboards en daar is ze zich later ook wel meer in gaan verdiepen. Ze speelde de keyboards onder andere met in de band van Lee Ritenour. Dance Factory. Thursday night. Ja, je hoort het al, het is tijd voor Eric G. in the house. Eric G's choice voor deze week is Dave Anthony en Let Me Know.

Ja, je luisterde naar de oprichter van de Kemet Soul Productions, zijn eigen label van DJ-producer Dave Anthony. Hij kwam uit Brittannië, hij was Brits. En het is een house DJ, dat hoor je niet echt terug, want al zijn tracks klinken zo heerlijk soulvol. En dit klonk met name een beetje richting toch Quincy Jones. Erik, hij was lekker. Zoals alle platen natuurlijk. En we hebben nog even te gaan tot die klok van 10 uur. Of als je op zaterdag luistert, tot de klok van 11 uur. Hiernaar And The Beat Goes On. Luister daar ook naar. Robbie Koster, Peter Schouten en Mr. D zelf doen daar een uurtje lekker back-to-back mixen. Heerlijk, de BPM's gaan een klein beetje omhoog. So you get your groove on the Thursday or Saturday night.

eens een keer wat anders van T.S. Monk. Die kennen we natuurlijk van de Bon Bon Vie. Maar deze Can't Help Myself, When I'm With You. Can't Keep My Hands To Myself, ja dat is het. Ja, ik zei al, lekker een keer wat anders van de mensen van T.S. Monk. Soulful French Touch Music. We gaan er vandaag uit met een Soulful French Touch Remix. Ik zeg tot volgende week. We gaan ervan genieten. Nog even een remix aan het einde van de show. Blijf lekker luisteren dadelijk naar And The Beat Goes On. En zet het volume nog even wat harder zo aan het einde van de uitzending met deze Soulful French Touch remix. Want hij mag er dit keer zijn. EWOF on a Thursday night, Earth, Wind & Fire. In the Stone. Tot volgende week allemaal.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Spaanse exclave Ceuta zijn voor de tweede dag op rij botsingen uitgebroken tussen de politie, inwoners en migranten. De Spaanse politie greep vandaag in op een strand waar honderden migranten verblijven. Demonstranten drongen het gebied binnen en staken volgens de Spaanse omroep tenten en spullen in brand. Eerder blokkeerden ze al voertuigen van het Rode Kruis die voedsel kwamen brengen. Gisteren zette de politie nog traangas in nadat migranten een militair voertuig met stenen bekogelden. De Amerikaanse president Trump zegt niet te verwachten dat Rusland NAVO-landen zal aanvallen. Hij spreekt tegen dat de Verenigde Staten zich zorgen zouden maken over een mogelijke Russische aanval op Europa. Volgens Trump zal de Russische president Poetin dat niet doen. Dinsdag was de CIA-directeur in Moskou mogelijk om Rusland hiervoor te waarschuwen. Trump wilde daar niets over bevestigen. Ook ziet hij voorlopig geen reden om het Kremlin extra te straffen vanwege de situatie rond de Straat van Hormuz. De rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen als die te langzaam beslist over gedupeerde ouders. Ook de rechtbank Midden-Nederland doet dat. De Raad van State bepaalde in juni juist dat dwangsommen niet meer effectief zijn omdat de dienst is vastgelopen. Maar volgens de rechtbanken kunnen gedupeerde ouders een besluit dat te lang duurt niet afdwingen zonder dwangsom. Ze hebben recht op 30.000 euro en mogelijk nog extra geld voor hun werkelijk geleden schade. En Amerikaanse president Trump heeft het Ontario-meer een nieuwe naam gegeven, Lake America. Hij tekende daarvoor een decreet en zei dat de naamswijziging meteen ingaat. Dat meer ligt op de grens van de VS en Canada bij de staat New York en de provincie Ontario. De stap komt te midden van een handelsconflict tussen de twee landen. Volgens Trump hebben Canadese ambtenaren de Verenigde Staten slecht behandeld. Vorig jaar gaf Trump de Golf van Mexico per decreet de naam Golf van Amerika. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten morgen verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. In de Spaanse exclave Ceuta zijn voor de tweede dag op rij botsingen uitgebroken tussen de politie, inwoners en migranten. De Spaanse politie greep vandaag in op een strand waar honderden migranten verblijven. Demonstranten drongen het gebied binnen en staken volgens de Spaanse omroep tenten en spullen in brand. Eerder blokkeerden ze al voertuigen van het Rode Kruis die voedsel kwamen brengen. Gisteren zette de politie nog traangas in nadat migranten een militair voertuig met stenen bekogelden. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En Amerikaanse president Trump heeft het Ontario-meer een nieuwe naam gegeven, Lake America. Hij tekende daarvoor een decreet en zei dat de naamswijziging meteen ingaat. Dat meer ligt op de grens van de VS en Canada bij de staat New York en de provincie Ontario. De stap komt te midden van een handelsconflict tussen de twee landen. Volgens Trump hebben Canadese ambtenaren de Verenigde Staten slecht behandeld. Vorig jaar gaf Trump de Golf van Mexico per decreet de naam Golf van Amerika. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking, die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws. Oh
0: yeah. Info en hits. Ook in de zomer. Langs

0: en nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking, die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

Ook in de nacht. Langstraat FM.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking, die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.